0: Jan zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden geëist tegen een man van 23 uit Zeewolde. De voormalige militair wordt verdacht van onder meer mishandeling, openlijk geweld, wapen- en drugsbezit en het veroorzaken van een verkeersongeval onder invloed. Dat meldt onder meer Omroep Flevoland na aanleiding van de behandeling van de zaak bij de militaire rechtbank in Arnhem. De feiten zouden zijn gepleegd tussen februari en juli verleden jaar. De zaak draait onder meer om een geweldsincident na het uitgaan in Zeewolde, waarbij volgens het OM meerdere personen zijn mishandeld. De militaire rechtbank doet op een later moment uitspraak in deze zaak. Provinciale staten van Gelderland stemmen over een pakket maatregelen dat de stikstofuitstoot rond kwetsbare natuurgebieden moet terugdringen. Vooral boeren in de omgeving van de Veluwe krijgen te maken met strengere regels. De maatregelen moeten natuurherstel mogelijk maken en op termijn ruimte bieden voor woningbouw en economische ontwikkelingen. Rond de Veluwe worden bufferzones van maximaal 500 meter ingesteld. Binnen die zones worden nieuwe veehouderijen en uitbreidingen in principe niet toegestaan. Ook gelden andere beperkingen voor activiteiten die tot extra stikstofuitstoot kunnen leiden. Met de maatregelen wil de provincie voldoen aan de wettelijke verplichtingen rond stikstof en natuurherstel. En tot slot, de gemeente Putten onderzoekt in de wijken Bijsteren en Husselerveld de gevolgen van het geluid van warmtepompen. Daarbij wordt gekeken naar de invloed van verschillende type warmtepompen en de meest geschikte plaatsing bij woningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door installatie-akoestiekadviseur Metin Bakier van adviesbureau Peuts. De resultaten moeten de gemeente helpen inwoners gerichter te adviseren over de aanschaf en plaatsing van een warmtepomp. Voor bewoners van Bijsteren en Husselerveld wordt op donderdag 8 oktober een informatieavond gehouden. De bijeenkomst duurt van 8 tot half 10 en vindt plaats in basisschool De Schuilplaats aan de Verzetslaan.
2: En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatte branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Het is donderdag, de 24ste alweer. En ja, dat betekent dat we nog een laatste maandje hebben, van, of een laatste weekje van de negende maand. Want volgende week donderdag is de 1e oktober alweer.
1: Hey, wat is wakker? Hey,

van die ervan Jennifer Okkeloen. Oei, oei, oei. Ik trek dat echt niet. Jongen, jongen, wat is dat erg, zeg. Maar ja, het zal meer over mij zeggen dan over Jennifer. Goed. Ja, zo gaan die dingen. Vandaag donderdag, dubbelplaatjes donderdag. Doe gezellig mee.

Ja, dubbelplaatjes donderdag. Dat betekent van elk artiest twee platen aanvragen. Of misschien heb je een andere manier om een dubbelplaatje pakket samen te stellen. Tussen 9 en 10 hebben we weer de top 10. Oftewel Rick's Kicks. De Kicks van Rick. En, nou, en dan de rest van de ochtend gaan we zien wat ons de 24e september gaat brengen. Doe gezellig mee. Je kan WhatsApp, bellen, mailen en langskomen. He wants his vodka. He wants his vodka. He stays up. He stays up.

dat was hem. Dat waren ze. Ja, en dat betekent dat we toe zijn aan de ochtendgymnastiek.

Dat was hem, de ochtendgymnastiek van deze ochtend. En daarmee hebben we de plichtpleging gehad. En kunnen we door naar... ja, met de rest van ons leven, zeg maar. We gaan dadelijk naar het weerbericht, maar dat is over een minuut of acht pas. Dus laten we even naar België gaan.

Zo, dat was Ronan Keating met Life is a Rollercoaster. En dan gaan we kijken of het weer ook een rollercoaster is vandaag. Nou, ik heb het idee van niet. Het wordt 18 graden op de Veluwe. Vrij veel zon, maar ook enkele stapelwolken en sluierwolken. Het blijft droog. Dat in ieder geval wel. 18 graden dus. Ook geen vetpot. Een noordwestwind matig. 3 tot 4 boven. In het noordelijke kustgebied vrij krachtig. 5 boven. De komende 5 dagen zien er als volgt.

Volgt uit vrijdag 21 s'nachts 6, zaterdag 19 s'nachts 11, zondag 22 s'nachts 10, maandag 22 s'nachts 12. Oh, en dan begint het dinsdag weer omhoog te lopen. Jawel hoor, 25 s'nachts 14. Nou, ik ben heel benieuwd wat dat volgende week dan weer gaat opleveren. Trace had het gisteren al over een hittegolf die eraan zat te komen. Zou dat dan alvast de voorbode zijn? 25 graden, s'nachts 14. Nou ja, hoe dan ook, we gaan het zien. De kans op neerslag in procenten. Vrijdag 5, zaterdag 10, zondag 10, maandag 25 en dinsdag 15. En de kans op zon in procenten. Vrijdag 95, zaterdag 65, zondag 65, maandag 40 en dinsdag 65. Nou, daar moeten we het de komende weken mee doen. En dan... heb ik het volgende nummer klaarstaan. Laten we ons opmaken voor de rest van de week.

Get ready van Rare Earth. Ook alweer een heel erg oud nummer. Maar dat mag de pret niet drukken hoor, wat mij betreft. Het is vandaag dubbelplaatjes donderdag. Dus we gaan even een voorbeeldje geven van dubbelplaatjes donderdag.

0: Hey!
1: Ja, precies. En dan houden ze op, hè. Ja, ja, ja, zo doen ze dat. En, dat was even een eerste dubbelplaatje en ik heb er nog één uitgezocht. En heb jij een leuk dubbelplaatje? Laat het even weten. Snelst en het makkelijkst en het meest gebruikt is de WhatsApp 06-8309-8309. Je kan ook mailen studio@veluwfm.nl, studio@veluwfm.nl. Langskomen doe je aan de Brinkstraat 91, de Putten, Brinkstraat 91. En je kan ook live inbellen in het programma 0341-360-148. 0341-360-148. En dan kom je of live in de uitzending of ik heb even niet de mogelijkheid om hem op te pakken. Maar ja, goed, dan bel je gewoon nog een keer. Of kijk maar even wat het best bij jou past.

de A30 geen files op dit moment. Op de A28 wel tussen Strand Nulde en... even kijken, tussen Strand Nulde en Nijkerk staat 3 kilometer en het is onvoorstelbaar. Maar zelfs op de A1 op dit moment geen file. En dat was toch de hele week alweer bingo. Ja, ook bingo. Ja, als je toch in de file staat, kan je net zoiets het leukste, gezelligs gaan doen. Iets verbindends, hè. Dus bingo op de snelweg, ja, altijd leuk om te doen. Goed. Dus verder, ja, weinig filemeldingen alleen. Dus op de A28 tussen Strand Nulde en Nijkerk.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
5: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
4: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
6: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en daar ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
4: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Veluwe FM.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

En daar hadden we dus net even een mooie dikke sandwich te pakken, ja. Voor het nieuws en de reclame hadden we de Rasmus met, eens even kijken, First Day of My Life. Toen kwam het nieuws en reclame. En daarna weer de Rasmus dubbelplaatje dus met daartussen het nieuws en de reclame. En de lekkere muzikale tosti. Goed, dan heeft René ook een verzoek voor een dubbelplaatje. En daar gaan we nu naar luisteren. In

Zo, dat was het pakketje van René Dubbelplaatjes. Eerst Yellow Submarine en daarna Back to the USSR van The Beatles. En doen we nog één nummer en dan beginnen we met de landelijke headlines van de NOS. MUZIEK

The Raspberries. Ja, maar Rasper, die gasten. Ja, en goed, ik zet weer even een dubbelplaatje klaar. Het is donderdag dubbelplaatjesdag. Dus heb jij nog een dubbelplaatje, laat het even weten. Dan zetten we die ook in de lijst. Een dubbelplaatje is dus twee nummers van dezelfde artiest. Dus dat. Niet twee keer hetzelfde nummer, dat wordt een beetje saai. Maar in ieder geval twee keer dezelfde artiest. Ik ga de headlines erbij pakken van de NOS, want daar is het nu tijd voor. Ik noem de headlines en het bijbehorende paginanummer. En als je denkt, wow, daar wil ik wel meer van weten, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven en dan komt het vanzelf helemaal goed. Dan gaat hij. Witte Huis moet media weer toelaten, 132. 70 mensen, gevaar voor veiligheid, 108. De brug van de A15 kost het transport miljoenen, 109. Chinese president aangekomen in de VS. Ja, moet hij maar niet zoveel eten, 128. OpenAI hackte de Australische overheid, 127. WK wielrennen in 2034 in Nederland, 670. Rusland zegt bij het VN, bestand is geen optie, 131. En 15 jaar cel voor Weinstein in de zedenzaak, 130. Kamer zegt stop, ledenwerving omroepen, 104. Nou, op 104 zit een abonnement op, daar beginnen we altijd mee. En dan de rest is afhankelijk van jullie wensen.

Ja, dat was Roger Glover met Love Is All. We gaan naar pagina 104, want daar zat een abonnement op en daar beginnen we dus mee. De Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen volgend jaar nog een keer moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben om in het publieke bestel te blijven. Die voorwaarde verdwijnt in de nieuwe mediawet, maar die gaat pas in op 1 januari 2029, is de bedoeling. Zou ook nog maar zo 2030 kunnen worden, dus. En ik ben benieuwd of daar nieuwe mediawet voor de lokale omroepen ook daar zeg maar bij aansluit. Lijkt mij een logisch verhaal in januari 2029 of 30. Maar goed, de Kamer vindt dat een laatste peiling achterwege kan blijven. Dat scheelt ook dure ledenwerfacties en reclamespotjes. De Kamer vindt dat omroepgeld daar niet voor moet worden gebruikt. VVD, CDA en PRO willen dat de omroepen nu alvast voorsorteren op een nieuwe bestel, waarin de leden omroepen opgaan in 4 omroephuizen. Morgen debatteert de Tweede Kamer daarover. En nou ja, dat zullen we dan wel horen. Dat is pagina 104. En dan gaan wij over naar het volgende dubbelplaatje. Ja, dat is een beetje een Rivella dubbelplaatje.

Rational met Yes Fastlane en daarna Somewhere We Belong. Goed, dan gaan wij naar pagina 108, of ik die even wilde voorlezen. De immigratie en naturalisaties. Naturalisatiedienst, juist. De immigratiedienst en de net voornoemde dienst, de naturalisatiedienst. IND heeft de afgelopen 10 jaar zo'n 70 mensen bestempeld als gevaar voor de nationale veiligheid. Dat meldt de dienst naar vragen van Nieuwsuur. Het zijn vooral mensen die veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf in Nederland, maar ook Syriëgangers en een Rus die bedrijfsgeheimen stal van de ASML. Een deel van hen zit vast. Onduidelijk is hoeveel er weer zijn vrijgelaten. Hoe kan dat nou onduidelijk zijn? Als je weet wie het zijn, dan weet je toch ook of ze vastzitten of niet. Maar goed. En hoeveel er het land zijn uitgezet. Laatste moet gebeuren bij personen met buitenlandse of een dubbele nationaliteit. Maar minister Van Weel erkende in mei dat vertrek in de loop in de opgevallen niet kan worden gerealiseerd. En dan ondertussen krijg ik een hart onder de riem, een steuntje in de rug van Bart Vis. Die zegt, goed bezig. Goed bezig. Goedemorgen trouwens. Dankjewel Bart. Ja, een beetje steun kan ik wel. Naturalisatiedienst. Wat is daar nou moeilijk aan dat woord? Maar ja. Ik struikelde er net gewoon over. Immigratie- en naturalisatiedienst. De immigratie- en naturalisatiedienst. Ik zit me net te bedenken, komt het niet door het woord wat ervoor zit? Want als ik zeg naturalisatiedienst, dan gaat het vanzelf. Maar als ik zeg immigratiedienst en naturalisatiedienst, dan wordt het al een beetje. Dan begint mijn muiltje al een beetje te trekken. Nou, goed. Maar dat gezegd hebben, gaan we naar het dubbelplaatje pakketje van de schilders uit Ermelo.

DC en is Boys of the Battleland en daarna Jackie Down the Line. Op verzoek van de schilders uit Ermelo. En of ik pagina 132 even wil voorlezen. Het Witte Huis moet journalisten van CNN, NS, MS, Now en Politico weer toelaten, heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Ze waren sinds afgelopen weekend niet meer welkom omdat president Trump niet tevreden was over hun berichtgeving. Volgens de rechter waren niet de juiste procedures gevolgd bij het intrekken van de accreditatie. Daarmee heeft het Witte Huis de grondwet geschonden. Zo hadden de journalisten de mogelijkheid moeten krijgen om tegen het besluit in beroep te gaan. Het Witte Huis had veiligheidsredenen aangevoerd om de toegangspassen in te trekken. Maar volgens de rechter werd daarvoor geen enkel bewijs geleverd. Nee. Trump levert nooit ergens bewijs van. Die schreeuwt alleen maar. Dus ja, weer de zoffers teruggevloten toestand. Het blijft toch een baasje. Goed. Dat was 132. En dan had Lars, die wilde graag 133. Maar die is er niet. Dus Lars, ik neem aan, jou kennende als Trump-liefhebber, dat je 132 bedoelde. Maar mocht je 133 bedoelen, dan moet je teleurstellen, want die is het dan gewoon niet. 133, ik kijk er nog even langs. Nee hoor, 132 wel. Ja, 133. Ja. Nou, ik ga ervan uit dat je 132 bedoelde. En dan gaan we naar het volgende dubbelplaatje. Räuber aus Deutschland.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
2: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
1: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLink na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij Nijkerk is het op onthoud 10 minuten. De A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord ook een kleine 10 minuten vertraging. Op de N305 van Dronten naar Almere bij Zeewolde 5 minuten vertraging. En ook nog file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Vanaf Den Dolder is het oponthoud zo'n 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en als je dit soundje hoort, dan weet je weer. Dan zit hij weer in de studio, DJ Rick Staal.
1: Goedemorgen, ja, ben ik weer. Hele goedemorgen.
0: Ja, en dan zijn we toe aan de kick van Rick, of de Rick's Kicks. De top 10 van deze week. En je hebt weer een mooi lijstje samengesteld.
1: Ja, zeker.
0: Viel me op, ik had ook niet anders verwacht dat er ook weer beste zangersmateriaal in zat.
1: Ja, daar zitten zeker in.
0: Daar ben je dikke fan van, hè?
1: Ik ben een groot fan van het programma Beste Zangers.
0: Ja, groot fan is een beter woord. Ja, dikke fan, dat klinkt
1: wel. Ik ben dikke hier bij het...
0: Ja, nee, maar daar zijn we allebei. Precies. Voor het eerst geen Zwarts en Funk, zeg ik.
1: Ja, zonder Zwarts en Funk, ja.
0: Ja,
1: deze keer wel, ja.
0: Ja, dus, natuurlijk, het is jouw top 10, maar zo langzamerhand begon ik eraan te wennen van, die zit er elke week
1: wel bij. Ja,
0: dat
1: kan volgende week alweer...
0: Je voel je niet verplicht hoor,
1: maar
0: viel me gewoon op. Dus.
1: Ja, dat is ja.
0: Goed, we hebben hem samengesteld. Laten we eerst eens even beginnen met jouw nummer 10. Vertel het maar.
1: Het is Jet van der Steen met Ik bouw een huis.
0: Ik bouw een huis.

0: Jet van der Steen. Ik had er nog nooit van gehoord. Waar zou ik ze van moeten kennen? Oh, wacht even. Ik heb een verkeerde schuif openstaan. Ja.
1: We kennen haar van reclames. Waarin het refrein daarvan in enkele van die reclames voorkomt op tv.
0: Oh, en dan denk je van, oh, wat is een leuk zangeresje. Ga ik eens even uitzoeken wie dat is. En dan,
1: Ben ik via op de liedje gekomen, ja.
0: Ja, nee, leuk liedje ook. Ja, dus, ja. Maar ik had er nog nooit van gehoord, Jet van Steen.
1: Ja.
0: Goh. Hoe was je week, Rick?
1: Ja, mijn week was dubbel.
0: Wat dubbel?
1: Ja.
0: Oké, wil je het erover hebben?
1: Ja, daar wil ik wel wat over zeggen.
0: Oh, nou, doe eens.
1: Nou, ik heb deze week een pijnlijk besluit moeten nemen over mijn huidige dagbestedingsplek. Dat ik afscheid ga nemen.
0: Van Media Omroep Vet,
1: ja,
0: begrijp ik.
1: Ja, Media Omroep Vet.
0: Ha, dat is jouw passie toch eigenlijk?
1: Dat is eigenlijk mijn passie, ja.
0: Ja, en kan je aangeven waarom dat je dat besluit hebt genomen?
1: Door uiteenlopende redenen eigenlijk. Ja, dat gaat over mensen die zijn weggaan. Dat gaat over cliënten die zijn weggaan. Dat gaat nog over enkele andere dingen waarvan ik dat nog niet inhoudelijk daarop in kan gaan.
0: Ja, nee, dat snap ik.
1: Dat zijn wat iets meer privacy dingetjes.
0: Ja, nee, maar ik kan me voorstellen. Ik bedoel, als je collega's allemaal wisselen en zo, dan krijg je hele andere banden. En dan ontstaan er ook andere sferen.
1: Ja, andere sfeer, andere... Ja, mijn pijn en maart ook hoor, want het was mijn droomplek.
0: Ja, oké. Okay. En weet je al per wanneer dat je
1: De einddatum moeten we nog bekijken. Dus daar zijn we nog allemaal aan het kijken.
0: En betekent dat ook wat voor jouw top 10 op donderdag?
1: Nee, voor zover verandert daar niks aan eigenlijk.
0: Okay. Dus je blijft hier in ieder geval je top 10 doen op donderdag?
1: Dat verandert verder niks aan, denk ik.
0: Nou, dat is een ingrijpende besluit, Rick.
1: Ja, dus zeker.
0: Ik wens je er heel veel sterkte mee en heel veel succes ook om de juiste vervolgstappen te zetten.
1: Ja, dat dank je wel.
0: En de volgende vervolgstap is weer in de top 10. Wie staat er bij jou op 9?
1: Dat is van Beste Zangers dan ook weer.
0: Ja.
1: Clouseau met Ik Zing, dat hebben ze afgelopen zaterdag gezongen.
0: En wie was ze?
1: Ja, voor de hoofdgast was dat... Hoe heet ze ook weer? Zoe Levi.
0: Zoe, ja. Okay. Ja. Ja, en toen hoorde ik bij... Ik heb het ook gezien. En toen hoorde ik dat... zij is dat ook van Samen met Snelle, hè?
1: Ja, dat is een liedje van de Samen inderdaad, ja.
0: Oh, dit is ditzelfde nummer volgens mij?
1: Ja, voor alle... Voor,
0: Okay, kijk eens aan. Ja. Nou, dan heb ik hem gehoord. Lassie zegt even, sterkte Rick, je bent een topper.
1: Oh, dankjewel Lars.
0: Nou, oké, kijk eens aan.
1: Heel lief van je, dankjewel.

0: Dat waren de mannen van Clouseau, hè?
1: Ja, zeker.
0: En dan zag ik nummer 8. Die naam heb ik heel lang geleden van het gehoord. En daarna nooit meer. Kan dat kloppen? Is die een poosje uit het zicht geweest? Ja, of ben ik gewoon een... leef ik onder een steen?
1: Onder een steen. Jet van de steen.
0: Ja, ja. Jet van de steen. Jet van de steen. Grensoverschrijdend gedrag.
1: Grensoverschrijdend, ja.
0: Dan moet je wel een beste steen hebben.
1: Ja, dat moet je, ja. Nee, volgens mij is hij een tijdje eruit geweest, ja. Ja. Want ik heb daarna ook nooit meer wat van hem gehoord.
0: Maar weet je er iets van die Woodstick?
1: Ja, ik weet dat hij aan The Voice of Holland heeft meegedaan.
0: Oh. Ja, dat, is
1: ja, dat heb ik meegekregen ooit dus. Maar, dat, ja, maar ja, sindsdien... sindsdien weet ik niet, maar... Nadat hij heeft meegedaan, is hij een beetje... onder gaan sneeuwen, zeg maar.
0: Ja. Nou, hij staat niet voor niks in jouw lijst. Waarschijnlijk is hij op een of andere manier het oog opgevallen.
1: Nou, ik vind het een mooi liedje ook. Mooi liedje. Ja, dat is een liedje wat een beetje op mijn lijf geschreven staat.
0: Oké.
1: Vorig jaar ben ik ook een beetje hier om hoofd een beetje gevallen, zeg maar.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Was dat heftig? Of is het wel weer goed gekomen daarna?
1: Het is, nou ja, dat is een beetje, dat moet je een beetje figuurlijk zo zien.
0: Figuurlijk, ja, oké. Dan ben je ook oké. En,
1: dus dan zit wel een soort therapie nu eventjes.
0: Oké. Ja, ik zat net, je zei daarvoor, zei je wat van vorig jaar, was je, maar goed, ik ben het raar of ik kwijt, daar komt ook zoveel informatie voorbij. Ik val heet het nummer.
1: Ja.
0: En Woodstick, en die staat bij jou op...
1: Op nummer 8.
0: Nummer 8.
1: Ja.

0: Woodstick, ik val. Ja, het is toch raar dat hij niet. Dat hij niet gewoon dagelijks te horen is. Want ja, dat is helemaal niet verkeerd.
1: Is, nee, het is een mooi liedje. Dus,
0: Nou, even heel wat anders, want Lars die heeft een vraag aan ons. Ben je een beetje van het voetbal? Of,
1: nee, totaal niet eigenlijk.
0: Helemaal niet?
1: Nee, totaal niet.
0: Nee, oké. Okay, maar ook niet kijken, ook niet Nederlands elftal? Of,
1: ja, misschien heel af en toe. Maar ik ben echt helemaal geen voetbalfan. Nou.
0: Dus als ik absoluut zeg van niet. Wat is jouw favoriete ploeg, dan heb je ook niemand.
1: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Ja, dan is de vraag een beetje zinloos. Hè?
1: Ja, dus, voor mij dan wel, maar ik weet niet voor jou of je...
0: Even een mooie vraag voor jullie. Zeg, laatst namelijk, vanavond speelt Nederlands elftal de eerste wedstrijd onder leiding van Xavi, de nieuwe bondscoach. Wat denken jullie wat het gaat worden?
1: Nou goed, ja, ik heb er geen verstand van, geen interesse in. Maar misschien voor jou dan?
0: Ja, nou ja, goed. Ze moeten vanavond tegen Duitsland. Dat is altijd dingetje. Ja. Duitsland-Nederland. Maar ja, goed, dat kan alle kanten nog op. Daar hebben ze ook een nieuwe trainer, Jurgen Klopp. En dat was ook een succestrainer bij Liverpool voor Arne Slot en zo. Dus dat zal jij ook allemaal niks zeggen.
1: Nee, dat zegt me niks.
0: Nee, dus neem het maar gewoon aan. Het ene oor in en het andere oor eruit.
1: Dat, ja,
0: moet de koptelefoon maar even afdoen. Dan gaat het wat makkelijker. Het ene oor in en het andere oor eruit.
1: Ja, precies.
0: Maar in ieder geval, die moeten daar. Ja, het zijn allebei nieuwe. We hebben 4 wedstrijden de komende 2 weken. Dus we gaan het zien. Ik heb geen idee. Ik hoop dat ze winnen. En ik hoop echt dat we vanavond een Nederlands elftal zien. Waarvan we zeggen, wauw, dit hebben we jaren gemist. Maar de mentaliteit in Nederland is toch al vrij snel van... Ja, maar we zijn toch hartstikke leuk. En we zijn toch goed bezig. En ik vind een beetje ruggengraat altijd ontbreken. Ja. Oh, wel, er zitten een paar nieuwe bij. Daar is flink wat ruggengraat aanwezig. Maar goed. Voor jou is het allemaal zinloze informatie. Dan gaan we gewoon weer met jouw lijst verder. Want daar zit je tenslotte voor hier. Wat staat er bij jou op 7?
1: Op 7 staat bij mij Ademlicht.
0: Ademlicht?
1: Ja, met onrecht. En Ademlicht wordt niet gezongen door een echt persoon. Dat is een AI computer wat gezongen wordt.
0: Ik wou net zeggen, waar komt die naam vandaan? Ja, Ademlicht. Het zegt mij ook niks. Maar het is AI dus.
1: Het is een AI stem.
0: Vind je dat een probleem dat AI liedjes maakt? Of zeg je van, nee hoor, is mooi.
1: Ik vind dan Ademlicht wel heel leuk om te onthoren.
0: Oh, die wel?
1: Ja, die wel. Ja, maar er zijn ook veel AI-liedjes die klinken helemaal nergens op klinken.
0: Maar dan past de naam wel weer. Dan zeg je niet AI, dan zeg je AI.
1: AI.
0: Wat een slecht nummer.
1: Wat een slecht.
0: Dat bijvoorbeeld.
1: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan luisteren naar jouw nummer 7.
1: Ja, Ademlicht met onrecht.

0: Ja.
1: Ja.
0: En als je dit nou hoort, spreekt jou dan de sfeer van het liedje meer aan of de tekst?
1: Ik denk dan toch wel meer de tekst.
0: De tekst, ja?
1: Ja.
0: Dus wat er dan in het liedje gebeurt is minder. Die tekst had ook op een andere melodie. Ja, had je het ook een mooi nummer kunnen
1: horen? Ja, ook wel, denk ik.
0: Ja, okay,
1: ja. Ja, de tekst spreekt me aan. Hè? Onrecht. Hè? Dat als er onrecht bij iemand. Dan komt er bij ook een gevoel van pooi.
0: Ja, oké. Okay. Je wil dat het allemaal eerlijk gaat, dat mensen normaal met elkaar omgaan.
1: Ja, natuurlijk, absoluut. Ja,
0: mooi streven.
1: Ja.
0: Ja, en dan val je... Ja, een heleboel mensen vallen in de verkeerde patronen, hè. En laat dat nou even een mooi bruggetje zijn.
1: Een mooi bruggetje luiden.
0: Ja. Want, leg maar uit.
1: Ja, nou, we zijn weer bij Beste Zangers.
0: Ja.
1: Afgelopen zaterdag was Yves Berendsen aan het zingen. In de aflevering van Zoë Levi. Met patronen.
0: Patronen.
1: Ja.
0: Daar zijn ze hebben.
1: Daar zijn ze hebben.
0: Ja.

waar zijn. Ze kust de wind en hoopt dat ik op haar lijk. Maar niemand heeft je dat geleerd. De vorst moet groot zijn. En ondanks dat het pijn doet, moet er hoop zijn. En

0: Yves Berendsen was dat, hè?
1: Ja, dat is Yves Berendsen.
0: Ja, jouw nummer 6. En ik vond het wel een beetje raar, want hij zingt dan natuurlijk het nummer van Zoe.
1: Ja.
0: Hij zingt dan, ja, ik ben je kleine meid. En dan denk je, ja, had je misschien een kleine jongen
1: kunnen maken. Ja, had hij wel even anders kunnen maken.
0: Ja, ja. Vind
1: dat
0: ik wel.
1: Dat klinkt al heel fout inderdaad, ja. Ja.
0: En er kwamen een hoop steuntjes in de rug en hart onder riem. Ik wil er nog even twee voorlezen die voor je binnenkwamen.
1: Ja, helemaal goed.
0: Lassie zei op een gegeven moment, sterkte Rick, je bent een topper.
1: Ja, nou,
0: en, René die zegt, goedemorgen Rick. René hier, ik wil jou ook heel veel sterkte wensen met de situatie. Maar hoop dat je nog lang bij Velo FM zal komen, want het is gezellig. En er zitten leuke nummers tussen die top 10 van jou.
1: Nou, dankjewel.
0: Nou, het zijn er allemaal complimenten. Ja, Dan heb ik even een vraag. Jij hebt altijd zo'n typisch flesje.
1: Ja, klopt, hè?
0: Waarom zit daar een zuignap bovenop?
1: Is dat een zuignap, ja?
0: Ja, weet ik niet.
1: Ik weet het ook niet, eigenlijk.
0: Het lijkt zo'n ding wat je zo op de muur kan plakken.
1: Oh, zo, oh ja.
0: Zo'n zuignap.
1: Oh, ja.
0: Maar is dat ook zo?
1: Is het gewoon een dopje. Maar het ziet eruit als een zuignap inderdaad, ja.
0: Oh, het is geen zuignap.
1: Nee.
0: Hij is vermomd gewoon. Het is een dopje van
1: een
0: flesje.
1: Het is een dopje.
0: Vermomd
1: zo,
0: als zuignap.
1: Ja, zo is dat.
0: Maar nee, ik denk voor hetzelfde geld kan die fles zo aan de muur plakken of
1: nee,
0: zo.
1: Dat kan niet,
0: of
1: nee.
0: Of
1: nee,
0: op de kop zetten, dat hij blijft zitten of
1: ja,
0: zo.
1: Dat kan wel, maar...
0: Maar ja, dan gaat hij staan. Maar hij zuigt niet vast.
1: Hij gaat niet
0: zuigen.
1: Nee, kijk maar. Hij gaat gewoon...
0: Ik was al echt... Ik denk nou, Rick, je moet het maar vertellen. Ik probeerde eerst zelf achter te komen wat het nut nou was, maar...
1: Snap ik wel,
0: het is dus gewoon... Ja,
1: het is gewoon een dopje.
0: Het lijkt nu ook gewoon een mannetje met een petje op. Zo,
1: ja,
0: zo kan je het nu ook wel zien.
1: Ja, dat kun je ook wel een beetje zo zien.
0: Nou wordt het wel heel erg... Goed, maar je zet hem altijd in mijn ooghoek, hè. Dat is altijd grappig. Dus dan zie ik hem altijd voorbij komen. En ik heb me al echt al de hele poos afgevraagd van... Wat is nou het voordeel van zo'n zuignap op zo'n fles? Maar het is dus helemaal geen zuignap.
1: Het is helemaal geen zuignap, nee.
0: Man. We gaan gauw weer verder met muziek, Rick.
1: Ja,
0: wat heb je nog meer in de aanbieding?
1: Ik heb op nummer 5 Ben Howard met Keep Your Head Up.

0: Ben Howard ook al. Die gaat al een hele poos mee.
1: Die gaat echt al heel poos mee, ja.
0: Ja, de Nederlandse Sandra van Nieuwland die heeft dit nummer gedaan toen zij meedeed aan de Voice.
1: Ja, ook aan de Voice.
0: Ja, dus. Daar heb je nog. Ja, ik moet elke keer weer denken: oh ja, je bent 31. Ik schat je nog steeds jonger in. Dat weet ik eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja, maar goed. Dan mag de pret niet drukken.
1: Nee.
0: We zitten op 6:56.
1: Ja.
0: En we kijken even naar de tijd die we aan muziek nog hebben. Dat is nog zo'n 15 minuten.
1: Okay.
0: Dus Rick, we moeten nog zeker 9 minuten vol babbelen.
1: Oh ja, dat helemaal goed toch?
0: Ja. Heb je wat te melden dat je zegt van... Oh, ik ga iets leuks doen deze week. Of ik heb wat leuks gedaan afgelopen week.
1: Nou ja, naast de moeilijke periode waar ik dan even deze momenteel nu in zit...
0: Ja.
1: Heb ik vandaag ook wel even verjaardag van mijn oom.
0: Oké.
1: Dus ik ga straks even naar mijn oom toe.
0: Je gaat even naar je oom. En je bent liefhebber van chocola, maar ook van taart.
1: Oh, zeker.
0: Zeker, oké. Okay. Ja. Ja, wij kunnen elkaar wel vinden,
1: ja,
0: denk
1: echt,
0: ik.
1: Ja. Als DJ's op elkaar.
0: Ja, taart is altijd taart. Welkom. En is er een taartsoort die je minder waardeert?
1: Die hartige taart.
0: Ja, maar dat zijn toch geen taarten? Dat zijn toch maaltijden eigenlijk?
1: Eigenlijk een maaltijd, hè?
0: Ja, precies. Ja. Hartige taart. Maar dat staat nog van vrouw.
1: Ja, dat vind ik echt niet lekker.
0: Dat is zelfs een frikandel met slagroom. Dat is zo ook niet.
1: Dat
0: Tom Poes met mayonaise. Nee. Maar zeg maar, als we ik ben geen fan van mokka. Maar het is wel zo, als er alleen maar mokka is, eet ik hem wel op.
1: Oh, dat vind ik wel klap van je dan.
0: Ik ben er geen fan van. Ik heb liever
1: van.
0: Andere, maar taart blijft taart natuurlijk.
1: Ja, dat is uiteraard.
0: Dus heb jij nog een bepaalde taartsoort waarvan je zegt, ben ik ook geen fan van, maar hij gaat erin als koek?
1: Oh, jeetje. Dat is een hele goede vraag. Dan zou ik zeggen, ik vind eigenlijk veel taart wel lekker, maar dat...
0: Als je het allemaal lekker vindt, joh, wees blij. Ja, dan hoef je nooit te kiezen. Dat is altijd goed.
1: Nee.
0: Jonge man.
1: Je kan echt kiezen. Nee,
0: gezegend man ben jij.
1: Ja, zeker.
0: Maar zit er voor jou Tom Poes, hè? Ik bedoel, eet je die
1: lekker.
0: Wel eens?
1: Ja.
0: En hoe eet je die? Jij? Hoe
1: Tom
0: eet
1: Poes.
0: Jij die?
1: Pak ik die onderste eraf en ga ik eerst dat dan opeten. Dan ga ik dan daar pas daarna de bovenste gedeelte ga ik opeten.
0: Oké, dus je bewaart het lekkers zeg maar voor het laatst.
1: Ja.
0: Maar er zijn mensen die pakken dan die bovenkant eraf en die plakken ze aan de onderkant. En dan eten ze hem in één keer op.
1: Ja, dat klopt.
0: Dan gaat die pudding er niet uit. Er zijn ook mensen die hakken hem in stukken. En,
1: ja.
0: Ik heb hetzelfde als jij. Ik haal de bovenkant eraf, maar ik begin altijd met de bovenkant op te eten.
1: Oké.
0: En dan pak ik de onderkant met de pudding.
1: Ja.
0: Maar... heb jij wel eens vergelijkend waardeonderzoek gedaan? Dat je uit verschillende bakkerijen Tom Poes haalt. Het is heel ongezond voor je gezondheid.
1: Ja, dat is wel zo. Ja, maar...
0: dat je er dan 4 voor je hebt staan en dat je ze gaat proberen. Dat je denkt, wauw, wat een verschil.
1: Dat heb ik nooit echt gedaan eigenlijk.
0: Moet je eens doen.
1: Dat is leuk om te doen.
0: Er zijn er wat, die zijn zo ongelooflijk lekker. Dan wil je helemaal nooit meer wat anders.
1: Oh, nou, dat is...
0: Goed, ik zal je binnenkort nog eens even wat tips geven wie je dan even moet proberen.
1: Oké.
0: Maar laten we verder gaan met jouw lijst.
1: We gaan naar nummer 4, we gaan naar Bluff.
0: En
1: dat is het liedje Hou Vol, Hou Vast.

0: Ik ken het nummer van Bluff helemaal niet.
1: Is echt niet?
0: Nee. Dit is okay. Ik nog nooit gehoord. Dus je hebt me weer wat nieuws laten horen.
1: Ja.
0: En ik ben eigenlijk helemaal geen fan van Bluff. Maar deze komen prima weer door.
1: Oké.
0: Okay. Dus,
1: leuk om te horen.
0: Ja. Ja, maar dan moet je niet persoonlijk aantrekken, want jij bent Bluff niet.
1: Het is mijn uurtje show, dus...
0: Precies. Wat ik ervan vind is helemaal niet belangrijk. En anders dan zeg je maar gewoon muil houden jij. Gewoon kort maar krachtig, het is jouw uur, dus... Kom maar op, zou ik zeggen. Maar dat zeg jij natuurlijk.
1: Kom maar op. Dat is de bedrieg, dat is Jeroen van de Boom.
0: Ja, ook het, dat weer hetzelfde. Jeroen van de Boom, ik ken een heleboel nummers, maar Kom maar op, ken ik van hem helemaal niet.
1: Die al sinds 2010, 11, 12, deze liedje. Ja, dit is al lang bekend al.
0: Oké, ik had hem dus kunnen kennen. Dus feitelijk zeg je, je bent eigenlijk best wel een cultuurbarbaar.
1: Ik zeg niks.
0: Je zegt niks, mag je zeggen hoor.
1: Mag dat zeggen?
0: Dat
1: ga ik niet zeggen als DJ zeilen.
0: Oké, dat is toch in ieder geval netjes dat je inhoudt.
1: Ja.
0: Maar ik weet dus nu wel hoe je over me denkt.
1: Oké.
0: Dit is jouw nummer...
1: Nummer 3, ja.
0: Ja.
1: Jeroen van de Boom met Kom erop.

0: Ja, nu ik hem hoor, denk ik, oh ja, ik heb hem wel eens vaker gehoord.
1: Ja, dat dacht ik wel, ja.
0: Ja, de titels zijn me helemaal niks, maar ik heb hem dus wel vaker gehoord.
1: Oh, oké, ja.
0: Nou, was ik weer even blij, want ik was even bang van, ik leef even gewoon echt onder een steen, maar het viel weer reuze mee. Ja, dan hebben we er nog twee te gaan, hè?
1: We hebben nog twee, ja.
0: Ja. En even voor de luisteraars, omdat Rick natuurlijk wat beslissingen moet nemen voor de nabije toekomst, ben je na 10 niet aanwezig vandaag.
1: Nee, dat klopt, ja.
0: Dit zijn je laatste twee nummers en dan ga je er even van tussen, want je hebt even wat belangrijkere zaken te doen.
1: Ja, dat zeker.
0: Daar komt het op neer.
1: Ja.
0: En dan volgende week dan ben je er gewoon weer?
1: Dan ben ik gewoon weer van tot aan 12 uur.
0: Ja, goed. Ja. Oh, je hoeft je nu nog niet te verplichten, hoor.
1: Nee,
0: kijk
1: maar
0: even
1: dus
0: hoe het gaat.
1: Ja.
0: Voor hetzelfde geld heb je volgende week de 100.000 gewoon in de loterij. En dan zeg je van, ik ga eerst even op vakantie.
1: Ja, dan kom ik hier niet meer.
0: Zie, daar heb je het
1: donderdag. Ja,
0: ik was even een opbel van, kom, ga je mee met me op vakantie?
1: Ja, ja.
0: Maar goed, jouw nummer 2.
1: Nummer 2, dat is hoe je de artiest uitspreekt. Hoe spreek je dat uit? Evanescence.
0: Evanescence,
1: oké. Met Everybody's Fool.

0: Ja, ik was helemaal vergeten dat het een stevige band was, Evanescence. Ja. Want ik ken ze van My Immortal, dat is zo'n heel langzaam nummer.
1: Ja, langzaam muziek inderdaad, ja.
0: Ja, dus ik zoek me de pleuris toen ze net begonnen. Maar ik denk, oh ja, dat is waar ook. Ik was het even vergeten.
1: Ja, ja.
0: Nou, dan tromgeroffel maar weer. Ja, ik kreeg geen trom bij de hand, maar dan zal ik het laten roffelen. Wat staat er deze week op 1 in jouw lijst?
1: Staat Park met Survivor.
0: Park, ja, met een G achteraan.
1: Met een G achteraan, ja. Je zegt Park.
0: Ja, je zegt Park, maar wat is dat voor club?
1: Dat is een club uit... Ja, dit komt van het Songfestival van 2025.
0: Oké. Okay.
1: En die hebben lekker zo'n nummertje gemaakt. Uit welk land weet ik even niet meer, maar dat is in ieder geval zo'n lekker nummertje. Als je even je boosheid... ook even eruit moet gooien, of als je een strijder bent van, goh, ik wil even...
0: Dus het heeft wel een beetje, dat hij op nummer 1 staat, wel een beetje met de toestanden deze week te maken. Even een beetje boosheid eruit.
1: Ja, zo kun je het al zien, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nu het ervoor we hebben, dan zul jij wel ook blij zijn. We gaan weer naar het Songfestival.
1: Ja, dat heb ik gisteren net meegekregen.
0: Ja, ben je blij?
1: Ja, ik ben daar blij mee, want ik ben een fan van het Songfestival.
0: Ja, daarom. Ik denk van, nou, Rick zal helemaal hot op de botel zijn. En wie moeten ze sturen als het aan jou ligt?
1: Nou, ik heb wel, Davina Michelle.
0: Ja, daar ben je wel voor. Ja. Dat gerucht gaat wel, hè?
1: Ja, nou, ik heb zelfs meegekregen dat ze het plan hebben afgehaald, zoiets.
0: Niet?
1: Dat ze niet meegaat. Of dat ze niet willen dat ze meegaat.
0: Maar zij wil wel, maar wie wil dat dan niet?
1: Ja, voor mij ook
0: een NPO.
1: Ja,
0: ook zo'n,
1: voor mij de NPO. Of, in ieder geval een omroep.
0: Die gaan het weer verknallen voor ons. Jongen,
1: Dat vind ik zelf was voor iedereen ook wel een van de kansen hebben, zeg maar.
0: Nou, Rick, we hadden net al gezegd, je gaat na dit nummer naar huis.
1: Ja.
0: Omdat je van alles moet regelen en zo.
1: Alles doen,
0: en je hebt nog een verjaardag te gaan.
1: En nog een verjaardag ook.
0: Dan nemen we gelijk maar afscheid nu. Dan kunnen we afsluiten met het nummer 1.
1: We gaan luisteren naar Park met Survivor.
0: En nog een groetjes doen?
1: Bedankt voor degene die mij sterkte wensen rondom deze hele toestand. En voor volgende week ben ik weer.
0: Ja,
1: tussen 9 en 12.
0: Nou, heel veel succes vandaag.
1: Ja, dankjewel.
0: En zo nodig sterkte, maar ik denk dat succes genoeg is, denk ik.
1: Ja, voor nu wel. Ja.
0: En dan zien we elkaar volgende week weer.
1: Helemaal goed.
0: De nummer 1 van Rick.
1: Park Survivor. Veel luisterplezier en tot volgende week. Doeg! Hey.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst, de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
4: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
3: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
5: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
3: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug in het vier uur alweer van de Wereld Wordt Wakker op deze 24e, donderdag de 24e. Het is dubbelplaatjesdag, dus heb je nou een voorstel voor dubbelplaatjes, dan laat het maar weten. We gaan over een minuut of 10 bellen met de VVV Putten. En tot die tijd nog even wat losse plaatjes.

Radio met R-A-Y. You can't change that. En dan gaan we nu naar Ray La Montagne. Een ballad. Let It Be Me. Andere Let It Be Me dan we kennen van de Buffoons. Van de Everly Brothers.

0: Goedemorgen, met Hanna.
1: Goedemorgen, spreek ik niet met de VVV Ermelo?
0: Zeker wel. Je spreekt met Putten.
1: Ja, bedoel ik.
0: Putten. Ja, hoi.
1: Hoi, ja, Hanna, nieuwe naam.
0: Nieuwe naam, nieuwe stem. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Ja, en dan vrolijk iemand ook nog.
0: Ja, tuurlijk. Je schijnt altijd de zon.
1: Ja, sinds wanneer werk je er dan?
0: Sinds april al eigenlijk. Ik heb heel lang verborgen gehouden voor jullie.
1: Oké, ja. En nu kon je er niet meer onderuit, zeker?
0: Nu kon ik er niet meer onderuit.
1: Maar vrolijkheid op en top.
0: Ja.
1: En jonge deernen zo te horen.
0: Jonge deernen, ja zeker. Ja, nou ja, we zijn hier allemaal nog jong van geest hoor. Dus,
1: even een vraag. Heb jij je familie bij de VVV in Ermelo zitten toevallig?
0: Nee.
1: Oké, want nou, ik hoor af en toe geluiden in jouw stem dat ik denk, je kon ook wel zus van Diana Konteman zijn.
0: Oké. Nee, we zijn geen familie van elkaar.
1: Nee, nou ja, af en toe klinkt het zo. Maar goed, vergeet maar weer. En wat heb je in de aanbieding, Hanna?
0: Nou, ik ga beginnen met de Veluwse fietsdagen. Die zijn vandaag tot en met 26 september, dus tot vrijdag, als ik dat goed heb, zaterdag. En je hebt verschillende opstartlocaties. De route van Ermelo en Putten begint bij Sportcentrum De Zanderij in Ermelo. Je kan van 9 tot 1 uur de route fietsen, zeg maar. Er staat een lekker kopje thee en koffie voor je klaar als je meedoet. Dus wees uitgenodigd. En we hebben voor de rest nog een mooie tentoonstelling in de kunstkelder van diverse kunstenaars. En die is elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 2 tot half 5. En elke woensdag en zaterdag van 10 tot half 1. En even zien, dan hebben we nog een expositie van Rens Bauer bij Galerij van Wegen in Putten. Die is elke woensdag van 10 tot half 4 en elke vrijdag en zaterdag van 11 tot half 5. Voor andere dagen kun je een afspraak maken. Even zien. Dan hebben we zaterdag een grote voor ons. Wildgroei in het centrum van Putten. Er zijn er allemaal leuke activiteiten te doen. Er zijn onder andere leuke workshops en kraampjes. En er komt live muziek. Om 1 uur is het grootste koor van de Veluwe onder leiding van Popcorn Stick Together. Het belooft super mooi weer te worden, dus kom het vooral genieten van de sfeer en de gezelligheid. Zaterdag 26 september is ook draaidag van het Putter Stoomgemaal van 10 tot 4. En is ook Molen het Hert weer open van 10 tot 4. Eens even zien, dan hebben we nog zondag de onder aller kasteelconcerten. Die beginnen om 3 uur. En deze zondag speelt James Oesny, contrabas, en Andrea Vassi met de piano. Een mooie gelegenheid om ook het kasteel onder aller van binnen te zien. Even kijken. Ja, je kan merken dat het seizoen een beetje over is. Want dan loopt onze agenda wel een beetje af, zie ik.
1: Nou ja, ik bedoel, volgende week nieuwe kansen, nieuwe prijzen natuurlijk.
0: Ja, lijkt me een hele goeie.
1: Ja, dan mag je altijd kiezen, degene die de telefoon bij jullie oppakt. Vandaag hebben we dubbelplaatjes, dat wil zeggen dat we steeds blokjes van één artiest twee nummers draaien. Okay. En jij mag kiezen. Gaan we luisteren naar een blokje van Rocco Granata, dat is een hele oude.
0: Okay.
1: Of naar The Rubettes, of naar Raymond van het Groenewoud.
0: Doe maar de Rubettes.
1: De Rubettes, gaan we die doen en dan spreken we elkaar wellicht volgende week. In ieder geval een fijn weekend toegewenst.
0: Eens gelijk, zeg. Okay. Fijn weekend. Doei.

Dubbelplaatje. Kan nog, we zijn er nog tot 12 uur, dus laat het maar weten via de WhatsApp 06-8309-8309. We gaan de regio in. De gemeente Putten wil de verouderde bedrijventerrein Ambachtstraat omvormen naar woningbouw. Deze ambitie stelde de gemeenteraad een jaar geleden vast. De gemeenteraad gaf daarbij de opdracht om onderzoeken te doen die nodig zijn voor het opstellen van uitgangspunten en stedenbouwkundige kaders. Deze onderzoeken vonden afgelopen periode plaats. Woensdagavond 7 oktober van 7 tot 9 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst om de resultaten toe te lichten. Geïnteresseerden zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn in het gemeentehuis. Omwonenden, ondernemers, eigenaren van de gronden in het plangebied ontvangen eerder al een uitnodiging van de gemeente in de brievenbus. En meer informatie op de website van de gemeente Putten dus. Dat is dat. Dan kan weg. Dan eens even kijken, een wandelgroep in Putten stopt niet na de finish. Nee, het begon met 4 wandelaars en dat groeide in een paar maanden uit tot een hechte groep van 16 deelnemers. De nationale wandeluitdaging in Putten werd feestelijk afgesloten met een wandeling over het klompenpad van de Oldenaller. Maar de groep gaat gewoon door van 1,5 naar 5,6 kilometer. Ze stoppen niet na de finish en mocht je erbij willen zijn, dan eens even kijken, kan je nog ergens opgeven of bijdragen zien. Via Putten voor elkaar kan je dat informeren en eventueel opgeven. Putten voor elkaar. Dan zonnepanelen in Putten. Ja, vanaf 2027 worden ze gemiddeld €400 duurder. Dat zijn dan weer mindere berichten. En aan de Beulenkamper Steeg is een auto op de zijkant in de sloot beland. En dat is gistermiddag gebeurd. Bestuurder, een oudere man, reed richting Nijkerk en raakte na een bocht van de weg. Een achteropkomende automobilist is te hulp geschoten. Een jongeman die achter de auto reed, ongeval zelf, zag het ongeval niet gebeuren. Wel stopte hij direct om hulp te bieden. Hij zet een gevarendriehoek neer om anderen verkeer te waarschuwen. Hoe de bestuurder precies van de weg raakt is niet bekend. De auto kwam uiteindelijk op de zijkant. De Beulenkamper te Steeg is op dit moment duidelijk drukker dan normaal. En dat komt door de aansluiting van de Voorthuisweg. Hoe het met even kijken staat er nog bij. Auto moet nog worden geborgen, bla bla bla. Er staat niks meer over de bestuurder. Dat is dan wel jammer. Nou, gaan we maar vanuit. Geen bericht, goed bericht. Laten we dat dan maar doen. En dan wil Putten het gebruik van dialect stimuleren en meer historische namen laten terugkomen. Dat is een van de opdrachten van de Puttense coalitiepartijen voor de komende periode. En succes daarmee. We gaan naar het volgende dubbelplaatje.

Granada, ja, was het nou een Italiaan, was het nou een Belg, wat was het nou eigenlijk? Niemand weet het, maar Marina en Zomersproetjes, dat zou je kunnen kennen, mits je van een bepaalde leeftijd bent natuurlijk. Goed, we gaan weer even verder met de regio in, ja, er is een column van de Puttense wethouder Bertus Cornelissen en die schijnt zijn licht op de krapte op elektriciteitsnet. Die column is te vinden in deputtenaar.nl, dus ik zou zeggen veel leesplezier. En dan houdt Putten het onderhoudsplan bermen en maaien tegen het licht. Ook het beheerplan voor het Puttenbos komt aan de orde. Nou, goed dat daar ook aan gaan worden geschonken. En dan blijven we nog even in Putten. Bijna 3 ton extra voor de plannen van de Achterstraat en de Molenstraat. En daarna is er pas zicht op de rekening van de herinrichting. Oeh, dat klinkt duur. Bij voorbaat al. En ik denk het laatste bericht uit Putten. Putten herdenkt op 2 oktober de slachtoffers van de razzia. Gisteren hebben we het daar al uitgebreid over gehad. Maar er is een kranslegging en aansluitend een samenkomst in de Akker. De Aker. En als je zegt, nou, ik wil al die berichtgeving nog wel even lezen, dan kan je terecht in deputtenaar.nl. Daar is een uitgebreid verhaal te vinden. Gaan wij naar het volgende dubbelplaatje. En dat is de Manchester Orchestra.

De Manchester Orchestra hoorde je en ja, dat was een dubbelplaatje. Twee dubbelplaatjes, het was een, ja, een dubbelplaatje. Goed, we gaan weer even naar de regio, want de veehouderij in Putten wordt ingeruild voor houden van pensioenpaden en boerencamping. De gemeente Putten wil meewerken aan de omschakeling van de veehouderij aan de Volenbekerweg 12 naar het houden van pensioenpaden en van een boerencamping. Nou, mooi, dat staat ook allemaal in de planning, dat er een heleboel dingen omgezet worden. En dan kan je tegenwoordig nu stemmen op de winnaar van de zomerfotowedstrijd 2026. Waar kan je dat allemaal zien, die foto's? Dan moet je even naar... dat zijn mooie plaatjes. Op de website kun je stemmen op de Puttenaar, maar daar staan 8 kanshebbers ook in de Puttenaar. Dus dan moet je dan maar even kijken welke foto je mooi vindt. Ik vind die eerste wel heel mooi. Dat zijn hele aparte, bijzondere foto's, zeg. Nou, echt de moeite waard om eens even te gaan kijken in de Puttenaar naar de foto's, de zomerfoto's. En daaraan te wijzen wie wat jullie betreft de zomerfoto van het jaar kan zijn. Ach, en dan is er ook een mogelijk steekincident bij het Hof van Putten geweest. Een gewonde naar het ziekenhuis gebracht. En dat is gisteravond om 9:30. Zijn de hulpdiensten uitgerukt naar de Harderwijkenstraat in Putten vanwege een melding van het steekincident bij het Hof van Putten. Ambulance en 3 politievoertuigen kwamen ter plaatse. Ik vind het wel heel opvallend dat al die steekincidenten in alle plaatsen altijd in de buurt van een opvangcentra zijn. Hè? Meer wil ik er niet meer zeggen, maar het valt wel op. Goed, dat. Dan gaan wij naar een dubbelplaatje op verzoek van Bart Vis.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: is nooit een jammer. Ja, in het vijfde uur openen we met een dubbelplaatje van Raymond van Groenewoud. Plaatje 2 moet nog komen. Maar dit was het verschil tussen met mijn vriend Jan van Raymond Groenewoud. En dit is Ik hou van Hollanders, het tweede nummer uit het dubbelplaatjespakket.
1: Ze zien er keurig uit, misschien wat lang

Ja, dat was hem, Remo van Groenewoud, een dubbelpak plaatje. We gaan naar, eens even kijken, Ermelo. Ja, want ook in de krant Ermelo's Weekblad kun je kiezen voor de zomerfoto wedstrijd van 2026 en dan kan je stemmen. En dan moet je wel even naar de website van Ermelo's Weekblad, maar ook het artikel. In de Ermelo's Weekblad zelf. Ik zie een aantal foto's waar ik denk, ja, dat lijkt mij AI, maar goed. Daar is de jury voor gelukkig, dus daar kan je naar gaan kijken. En dan de gemeente Ermelo, die draagt ruim 16 miljoen euro bij aan meerzicht. Althans, dat is in dit jaar, 2026. En tegelijkertijd staat de uitvoeringsorganisatie onder druk door personeelstekorten, grote hoeveelheid WO-verzoeken en toenemende eisen op het gebied van informatiebeheer en cybersecurity. Dus dat is nog wel even een uitdaging voor meer inzicht. In Harderwijk bespeelt Minne Veldman het Betsorgel. Orgel in de Grote Kerk in Harderwijk. En dat doet hij op donderdag 24 september. Hahaha, ha, ha. Dat is vandaag dus. Daar ga je vanavond dus nog even terecht. En dat begint om eens even kijken. 8 uur. Zaal gaat open om 19:30. En de tweede avond is op 22 oktober. Dat kan je dan ook vast noteren. En de gemeenteraad van Harderwijk gaat akkoord met de benoeming van CDA Heres. Die dus nu kan gaan functioneren. Als fractievertegenwoordiger van het CDA tijdens commissievergaderingen namens die partij. Goed, zijn wij toe aan het volgende dubbelplaatje alweer.

0: massive thing, somewhere kind of middle, somewhere between.
1: Razor Light, daar kwam het afgelopen dubbelplaatje vandaan. En we gaan weer even de laatste nieuwtjes bij de kop pakken. En alle laatste dubbelplaatjes ook erbij schuiven. Eens even kijken, wat hebben we nog in de aanbieding? Ja, Harderwijks Mannenkoor kiest bekend klassiek repertoire. En dat doen ze op zaterdag 3 oktober, een najaarsconcert in de Plantagekerk. De 70 zangers staan onder leiding van dirigent Jimco Zijlstra. Het matinee begint om 4 uur en de kerk opent een half uur eerder. Dus meerdere muzici werken mee. En de kaarten kan je dus 3 oktober vanaf half 4 gaan de deuren open. Het concert begint om 4 uur. Kinderen onder de 12 jaar kunnen gratis naar binnen. En de Plantagekerk is aan de Stationslaan 134 in Harderwijk. Even kijken, dat was het Harderwijks Mannenkoor. Dan houden we het even bij het Hierdeskoor. Het Hierdezangkoor geeft opbrengst van de maandelijkse verloting aan de Hospice Jasmijn. Ja, dinsdagavond kreeg het Hierdezangkoor tijdens een wekelijkse repetitie een bijzonder bezoek. Ze mochten Hospice Jasmijn verwelkomen om de opbrengst van hun maandelijke verloting in ontvangst te nemen. En de leden hadden namelijk Hospice Jasmijn dit jaar gekozen als het goede doel. Dus even kijken of er nog ergens een bedrag genoemd wordt. €500, nou dat is Pekinski, het is winst. Dus weet iets dan iets, zeggen we dan maar. En dan gaan we naar het volgende dubbelplaatje. En die staat nu.

Het authentieke geweld van Creedence Clearwater Revival. Ja, lekker bandje blijft het. Ja, ik heb ooit het album Chronicle. Dan heb je toch wel een heel groot deel van een repertoire te pakken. Maar je komt toch altijd wel weer ergens wat tegen en je denkt, oh ja. Goed, we gaan naar de laatste nieuwtjes uit de regio. De bladcurven in Harderwijk keren vanaf 5 oktober terug. In de straten met veel en grote bomen, inwoners kunnen daarin afgevallen blad van gemeentebomen verzamelen. Ook voor straten zonder bladcurven in het buitengebied van Hierde heeft de gemeente afspraken. Dus dat kan je waarschijnlijk wel vinden op de website, al die afspraken. Wat heb ik daar nou weer weggeklikt? Ach ja, natuurlijk. Wie verdient de sportpenning in Harderwijk? Dragen spotters voor. Spotters die een

Bijzondere prestatie heb ik geleverd. Die wordt gevraagd om die voor te dragen voor vrijdag 20 november. En de wethouder sportie Jo van Egmond reikt dan de onderscheidingen uit. Dus wie komt er dan in aanmerking? Nou, als je precies wil weten hoe het allemaal werkt, harderwijk.nieuws.nl, daar kan je het hele verslag lezen. En dan wordt er ook gezocht naar de jongeren van het jaar die een lintje verdient. En dat gaat van jongeren tussen de 6 en de 23 in de gemeente, of in de plaatsen hier in Harderwijk. Dus de gemeente Harderwijk zoekt die dan. En de bedoeling is dat ze een lintje verdienen omdat ze zich in hebben gezet voor anderen of voor de maatschappij of hoe dan ook. En dan belangeloos, hè. Dus dat. En als we dan toch bezig zijn in Harderwijk, kastanjes rapen in het bos. Bij Harderwijk, dat mag je wel doen, maar wat mag je wel en niet meenemen? Een handje kastanjes voor kinderen, een paar dennenappels voor op tafel en paddenstoelen voor in de pan. De bossen in Harderwijk liggen in de herfst vol met verleidelijke vondsten. Toch mag u niet zomaar alles meenemen wat u tijdens een wandeling tegenkomt. Wie kastanjes wil rapen in Harderwijk, moet rekening houden met de eigenaar van het gebied, de plaatselijke regels en de dieren die van de bosvruchten leven. Nou, wat zijn de regels? Die kan je allemaal vinden in harderwijk.nieuws.nl. harderwijk.nieuws.nl. En dan gratis snoeiauto ophalen in Harderwijk gebeurt op 6 en 7 oktober. Dus op 5 oktober komen de bladkormen en het gratis snoeihout ophalen gebeurt in Harderwijk op 6 en 7 oktober. Je moet je aanmelding voor vrijdag 2 oktober 12 uur aanmelden bij ABL Boomverzorging in Harderwijk en de postcode bepaalt op welke dag het gehaald wordt. Nou, dan heb ik de regionale verzoekjes of nieuwtjes gehad. En gaan wij verder met het volgende dubbelplaatje.

van een gelijknamige album Avalon was dit Avalon. Roxy Music. En dat betekent dat het volgende plaatje ook van Roxy Music is. En kijk even naar de headlines van de NOS. Defensie koopt lasers tegen drones. En Gelderland voert stikstofzones in. Nou, de partij van de Marokkaanse premier verliest. Dat zijn de nieuwe headlines. 106, 107 en 133. 106, 107 en 133. Zet er nou wat voor je bij. Laat het dan even weten.

Ja, dubbelblaadje Roxy Music. En dan even nog wat huishoudelijke mededelingen vanuit het VLOFM-kamp. Volgende week, vrijdag, is bij Straut een open dag. En aangezien wij ook in het pand zitten, leek het ons leuk om daar aan mee te werken op een voor ons ook interessante dag. Dus wij maken er ook een soort open dag van. Alleen, het is bedoeld natuurlijk voor de bezoekers en de gebruikers van Straut. Die komen tussen 1 en 5, zijn die welkom in het pand. En wij zitten ook in het pand, dus je kan van buiten kan je ons bereiken. Onze eigen opgang aan de rechterzijkant, de trap naar beneden. Of binnendoor bij Straut naar binnen en dan de trap af naar beneden. En dan kom je binnendoor ook in de benedenverdieping. En daar is ook van alles te beleven bij Straut. Onder meer VLOFM. Mocht je een kijkje willen nemen van hoe werkt dat dan in zo'n radio gebeuren. Nou, dan kan je een kijkje komen nemen. Van 1 tot 3 zijn zowel de live studio bezet als in actie. Zo kan ik het beter zeggen. Als ook de opnamestudio. Dus we hebben hier twee studio's. En dan kan je daar een kijkje nemen. Maar in de live studio kan je tussen 1 en 5 ook gewoon even de groeten komen doen. Of misschien heb je een oproep, wil je iets meedelen. Wat je maar kwijt wil. Of je wil gewoon even een bakje koffie komen doen. Allemaal prima, dan kijk je alleen maar. Dat is volgende week vrijdag dus. En dan op 6 november hebben we weer de mannen tegen de vrouwen, de heren tegen de dames. De dames tegen de heren, twee genders tegen elkaar, whatever. Dan zijn Saskia en Marion versus Ruud en Bas van 's morgens 7 tot 12. En uiteraard aan het eind van het jaar, maar dat is pas op 31 december, hebben we ook weer zoals elk jaar knallend het jaar uit. Waarbij alle medewerkers en alle luisteraars welkom zijn om een oliebol te scoren. Maar dat is nog zo ver weg, daar komen we later nog wel op.

Ja, en dat was hem. De dubbelplaatjes donderdag wat betreft De Wereld Wordt Wakker. Ik zit nog even te kijken. Ja, een dubbelplaatje net op het laatste moment. Dat paste er net niet meer in. Nou, dan sluiten we nu af met de één. En dan gaan we morgen wel verder en dan maken we dat pakketje nog af. Dus dat gaat helemaal goed komen. Hoe dan ook, ik wens iedereen smakelijke lunch voor dadelijk of voor straks. Als je net ontbeten hebt, een prettige voortzetting van de middag. Een hele fijne avond, een goede nachtrust. Doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Laat veel OFM aanstaan. Dan komen wij elkaar vanzelf weer tegen. En in mijn geval is dat morgen vroeg om 7 uur bij De Wereld Wordt Wakker. Morgen hebben we ook weer vanaf 10 uur bier en bitterballen. Dus Bert is, als het goed is, weer heel uit terug van vakantie. Maar morgen weten we dat natuurlijk met alle zekerheid. Nou, dat gezegd hebbende, hoef ik alleen nog maar te zeggen. Toedeledokie, oud man.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Een bezwaarschrift van een inwoner van Harderwijk over overlast die hij naar eigen zeggen ondervindt van een horecabedrijf en een nabijgelegen speeltuin is door het college niet ontvankelijk verklaard. Het college volgt daarmee het advies van de commissie bezwaarschriften, meldt de Harderwijker Courant. Volgens de commissie is er in deze situatie geen sprake van een besluit wat tegen bezwaar kan worden gemaakt. De inwoner is daarom geadviseerd om bij de gemeente een verzoek tot handhaving in te dienen. Tegen een eventuele afwijzing van zo'n verzoek kan daarna wel bezwaar worden gemaakt. Een scooterrijder en een fietser zijn donderdagochtend in Voorthuizen frontaal met elkaar in botsing gekomen. Daarbij raakten ze allebei licht gewond. De fietser reed vanuit de richting van Voorthuizen, terwijl de scooterrijder vanuit de richting van Barneveld kwam. Door de botsing brak de fiets doormidden. De twee personen zijn behandeld door ambulancepersoneel. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis en konden indien nodig zelf naar de huisartsenpost. De politie heeft bij beide bestuurders een blaastest afgenomen. In beide gevallen was de uitslag negatief. En tot slot, bij Hotel Hof van Putten aan de Harderwijkerstraat waren woensdagavond meerdere politieauto's en een ambulance aanwezig vanwege een steekincident. De melding kwam rond 9:30 bij de meldkamer binnen. De persoon die gewond is geraakt is een bewoner. Volgens de politie is de zwaargewonde man met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten hebben een andere bewoner aangehouden. Die persoon zit nog vast. Bij het onderzoek is een steekwapen in beslag genomen, meldt de politie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat een file van 6 kilometer tussen Barneveld en Stroe. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaak en Amersfoort West 4 kilometer file. De vertraging van bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom allemaal op deze prachtige donderdagmiddag. Weer een hele lekkere uitzending, allemaal onder het motto: Featuring the finest folk met AVJJ.

Olé, olé, olé. Vamos, vamos, vamos. Los Lobos, die trekken zich nu terug met hun schitterende La Bamba. Natuurlijk al een heel oud weer, maar het blijft altijd weer. Zeker het begin word ik altijd weer vrolijk van. Ja, ik hoop jullie ook. Welkom dus bij uurtje 1 van AVJJ. Vandaag de laatste donderdag, wat ons betreft althans, qua uitzending van deze maand. Dat betekent een mini-concert. Daar zometeen nog veel meer over te vertellen. Zal ik ook doen. Maar voordat het zover is, hebben we nog heel veel hartstikke mooie dingen. En ik hoop dat jullie er ook van gaan genieten. Een band uit het begin van deze eeuw. Uncle Lucius, komt uit Austin, Texas. En het is rootsmuziek en zo. En het is altijd een klein beetje hetzelfde. Daarom heet het ook It's the Same.

Lucius, ik had de titel helemaal verkeerd. Ik dacht, it's the same. Nee, ain't it the same. Maar daar waren jullie al lang achter. Omdat jullie gewoon goed luisteren naar wat voor muziek er voorbij komt. En waar die meneer het over heeft. Dat was Uncle Lucius. Volgens apart kwam ik tegen. Een band die, ik meen in 2003 zo zijn begonnen. Het waren allemaal studenten uit Newcastle University. En die zongen alles a cappella. En dat deden ze verrekte goed. Helaas zijn ze ermee gestopt. Waarschijnlijk hebben ze hun bul gehaald. En hoeven ze geen studententoestanden meer van de plank te halen. Maar dit hebben ze natuurlijk wel gedaan. Ze noemden zich de Teacups. Ook een leuk titeltje voor een band. En dit is hun nummer Agamemnon.

zingen konden ze wel. 2020 hebben ze hun laatste album het licht laten zien. The Teacups, hoorde je. Van Newcastle University. En maar Canada. Heather Dale, vorige week ook wat van gedraaid. Ik vind het een geweldige zangeres. Dit is een leuk verhaal. En zij staat ook bekend over het feit dat ze tijdens optredens ook het mooie verhalen houdt bij waar het nummer over gaat. En dat kan ik me bij dit nummer ook heel goed voorstellen. Het zit lekker een beetje meer tempo in. En het gaat over een Black Fox.

Chase All Over the Glen. Oh, nog een bonkotje. Dat was het. Heather Dill, hoor je, all the way from Canada. Oh, een brok ellende weer. Justin Townes Earl, die is een grootheid in het verzinnen van zielige teksten, zielige omstandigheden. Allemaal blues getint natuurlijk, dat snap ik ook wel. Uit die hoek komt hij ook een beetje. Het heeft ook een beetje te maken met zijn eigen manier van leven en hoe hij dat gedaan heeft. Want helaas is hij niet meer onder ons. Hij kwam in Sydney een hele mooie mevrouw tegen. Toen is hij naar Christ Church gegaan in Nieuw-Zeeland. Oh. Ik krijg net een werkoverleg. Ik sloeg wat over. Moet ik even kijken hoor, Jody Messina. Oh ja, oh, dat is ook leuk. Moet ik even zien. Ik maak altijd aantekeningen, jongelui. Daar zijn jullie nu getuigen van. Hoe ik dat doe, dan zoek ik een nummer uit en dan ga ik kijken wie doet dat. En dan ga ik kijken waar gaat het nummer over. Kan ik daar wat informatie over verzinnen en zo. En dat is gewoon leuk om te doen. Dat verzamel ik, heb ik op een apparaatje hier bij me staan. En voor mij liggen al die papieren, waar dat ook allemaal in staat. Zijn jullie helemaal op de hoogte hoe ik dat dan moet doen. Maar dit gaat over dat je alles kan leren. Zeker leven kun je leren. Joe Dimensina zegt, lesson in love. Life. Here we go.

Daar gaat ze. Jody Messina. In de haast van het vorige keer had ik de titel verkeerd. Het is Lesson in Leaving. Dat kan je ook leren. Hoe kan ik iemand verlaten? Of wat ook, dan ook verlaten. Is allemaal mogelijk om dat je eigen te maken door een paar lesjes te nemen bij Jody Messina. Het verhaal van Justin Townes Earl, dat blijft wel staan hoor, want dat is echt wel gebeurd. In Sydney kwam hij een mooie mevrouw tegen. Toen is hij van Australië naar Nieuw-Zeeland gegaan. En daar staat hij in Christchurch voor het raam. En dan hoopt hij die dame daar weer voorbij te zien komen. Het is toch wel een heel zielig figuur hoor. Christchurch Woman.

Daar gaat hij. Mr. Earl. De zoon van, natuurlijk. Zeg ik altijd, maar het is ook zo natuurlijk. Ja, gaan we naar iets heel wat anders. Mevrouw Claire Hastings die heeft zich druk gemaakt over een onterecht veroordeelde meneer. En toen wilde ze hem natuurlijk om zeep helpen, op wat voor manier dan ook. En daar is zij tegen in het geweer gekomen. En daar heeft ze een liedje over gemaakt. En daar zingt ze dan hier van Let Romanski Go.

0: Good Mila Mahagut, Sean Lat, August Buekas Lidia.
1: This is FHJJ.
2: Vanaf het verhaal van Remensky, met al zijn pleidooien, en vooral van Claire natuurlijk, gaan we helemaal over de grote plas naar Amerika. Dan gaan we naar, even kijken, Virginia. En daar heb je een folk rock Amerikanen band en doen hele leuke dingen. Ze noemen zich de 49 Winchester en dat heet Long Hard Life.

Goed gedaan, jongens. 49 Winchester. Oké, we gaan even iets in de noordelijke. Kruipen we een beetje naar boven over de grens naar Canada. En daar heb je een aantal mensen, meisjes die een prachtige band zijn begonnen een tijd geleden. Dat is ook alweer volgens mij 25 jaar terug. Alison Russell was een grote mevrouw daarin. Ze noemden zich de P.O. Girls. En dat is, ze hebben zelfs jazz roots ook in hun muziek zitten. Dit is Moving On.

En zo is het. En niet anders. Al dus deze dames. De P.O. Girls, denk ik, moet je zeggen. In dit geval. Oud nummer van Ed Sheeran, opgepakt door mensen van The Wellerman. Dus dat Melinda en Cullum Vance zijn erbij betrokken. Dat hebben ze heel leuk gedaan. Dat blijft echt wel zo'n ding van Ed Sheeran, hoor. Dat hoor je er wel doorheen. En toen heeft hij het ook genoemd Nancy Mulligan.

Met nagelen erachteraan. Heerlijk. Nancy Mulligan hoorde je. Hartstikke lekkere uitvoering van dit nummer van Ed Sheeran. Ja, volgende is, kan je alleen maar van zeggen. Altijd virtuoos. Altijd zo fantastisch in elkaar gezet. En het blijft zo puur toch in zichzelf. Solas hoor je met Pastures of Plenty.

En dat live, hè. Terecht. Onafvolgbaar. Goed gedaan door Sola, sorry. Wat een band is dat. Fantastisch. Ryan Bingham is heel wat anders. Die zit in Amerika. En er zit blues in, er zit roots in, er zit country in. Die man die verwikkelt alles met die mooie rauwe stem ook van hem. En dan gaat het over... Oh, net is een nummer van zijn, moet ik erbij vertellen, van zijn allereerste album, als ik goed ben ingelicht. En dat is South Side of Heaven.

Ryan Bingham. Groot artiest. Althans, ik vind hem een groot artiest. Fantastisch. Van zijn eerste album. Ik meen uit 2003, als ik me niet vergis. Ga even naar Tom Russell. Hij heeft een oud nummer van hem. Heeft hij opnieuw gedaan samen met Nancy Griffith. Een aantal jaren geleden alweer. En dat speelt zich af in Oslo, de hoofdstad van Noorwegen. En daar heeft hij een ontmoeting met een hele mooie dame. En hij denkt er heel wat van. Hij denkt, nou, dat is voor elkaar, hè. Kat in bakkie. Maar helaas, zij gaat er vandoor. En hij staat met zijn dronken kop bij St. Olaf's Gate.

Standalone Shadow Singles. Ja, daar stond hij dan in zijn eentje te wachten op die mevrouw die nooit is gekomen. Triest. We blijven een beetje in die western sfeer samen met Chip Taylor en Kerry Rodriguez. Een nummer wat eigenlijk helemaal nostalgisch doet denken aan hoe het ook alweer was in Austin, Texas. Sweet Tequila Sunrise. Nee, geen sunrise. Blues. Heel wat anders.

Allee, dat was hartstikke mooi einde van dit hele mooie Sweet Tequila Blues van Kerry en Chip. Even kijken, een mooi muziekje hoor je, dat betekent einde uur 1. Dat wordt gedaan door Sharon Shannon. Die gaat zometeen haar melodeon erbij betrekken. En dan hoop ik jullie in het volgende uurtje van AVJ weer te treffen voor een prachtig verhaal bij een prachtig miniconcert van een prachtige zangeres uit Engeland van heel lang geleden alweer. Geniet het tot zometeen met Sharon en haar accordeon. Tot zo.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dit is natuurlijk voor iedereen ongelooflijk herkenbaar. Dit is Paul McCartney, die dit nummer ooit heeft verzonnen en thuis heeft opgenomen. Die demo die hoor je nu. Later is het beroemd gemaakt natuurlijk door niemand minder dan Mary Hopkin. Die zogenaamd door Paul McCartney ontdekt was. Maar dat is helemaal niet waar. Want daar ga ik zo meteen nog wat meer over vertellen hoor. Maar het is door iemand anders gegaan en Paul McCartney heeft het opgepakt. En uiteindelijk heeft zij dit nummer wel gezongen. En dat klinkt dan als volgt. De echte Goodbye.

0: En deze kennen we natuurlijk ook allemaal uit het begin van de 70e jaren. Een grote hit van Mary Hopkin. En dat was de opvolger eigenlijk van Those Were The Days, My Friend. Die ook een beetje op het konto van de Beatles werd geschreven, Paul McCartney. Dat werd geschreven, zeggen ze dat. Maar dat was niet zo. Dat was een oud Russisch volksliedje waar ze later een andere tekst op hebben gemaakt. Dat was haar eerste enorme hit. Zij was toen pas 17, 18 jaar. Hè. Het was namelijk zo dat Paul McCartney werd getipt. Er was toen een modedraadnagel in Engeland. Dat was Twiggy, zo'n heel dun dametje. En die had een uitzending gezien van Opportunity Knox. En daar was dit meisje Mary Hopkin had daar opgetreden. En was ze nogal van onder de indruk. En die had Paul gebeld van, joh Paul, dat is wat. Daar moeten jullie wat mee. Hij heeft het gedaan. Hij vond het ook fantastisch wat dat meisje kan. En toen heeft hij haar gecontracteerd bij Apple. Dat platenmerk wat de Beatles ooit hebben in het leven geroepen en gigantisch mislukt is volgens mij. Maakt niet uit. Maar zij heeft toen wel die grote hit gehad. Those Were The Days, My Friend. En op die leest geschoeid wilde Paul McCartney met haar door. Hij wilde een popzangeres grootheid van haar maken. Uiteindelijk had zij daar helemaal geen zin in. Ze komt uit Wales en ze zong altijd in het Wales. En het was echt een folkie. En nu ben ik waar wij moeten wezen natuurlijk, want dit gaat over folk, dit programma. En zij heeft heel lang gestreden tegen wat Paul McCartney wilde. Hij wilde commercieel, zij wilde folk. Uiteindelijk heeft ze gewonnen, want ze heeft op een gegeven moment gewoon gezegd van, joh, het is helemaal goed met jou, maar ik ga mijn eigen gang, zoek het maar uit en ik ga niet meer met jou verder. En dat is toen gebeurd en het was eigenlijk heel goed. Wel heeft ze hele grote optredens gedaan. Ik heb zometeen voor jullie een miniconcert, een lang miniconcert. Uit 1972, toen had ze al gekozen voor haar eigen weg. En dat is twee gitaren. Haar man speelt gitaar, zij speelt gitaar. En een soort strijkerskwartet erbij. En dan gaat ze helemaal terug naar waar ze vandaan komt, namelijk uit Wales. En ze zingt ook een Wales liedje nog hierin. En daar komt ook dan weer op haar eigen manier Those Were The Days voorbij. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ga ervan genieten. Ik geloof wel 50 minuten lang. Een prachtig concert uit de Royal Albert Hall. Hier is Mary Hopkin. Applaus.
1: Thank you. Thank you very much. Hallo.

Applaus voor Mary Hopkin. Een prachtig concert dat ze in 1972 gaf in de Royal Albert Hall. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ze maakt nog steeds muziek. 2020 is er een album van haar uitgekomen, Another Road. Ga ik ook eens even ontdekken van hoe was dat nu dan? Hoe klinkt ze nu? Wat doet ze allemaal nog? Ze treedt niet meer op, dat is wel zo. Maar ze heeft groot gelijk, want ze heeft lang genoeg gedaan. Zoals gezegd, dank voor jullie dat jullie erbij waren weer. Een 2 uur lang AVJJ. En dan hebben we nog een eindtune waar ik nog in doorheen kan babbelen. Daar is hij al. En dat kan ik alleen maar vertellen. Morgenmiddag natuurlijk weer. Het wordt heel mooi weer, heb ik gehoord. Kunnen jullie allemaal weer lekker langskomen bij de Ierse pub in Ermelo. Bij het postkantoor. En dan bij Henry's pub. En als het echt zo mooi weer blijft, misschien wel op het terras. Wie weet. Dank Alexander voor alles wat je al gedaan hebt hier om deze uitzending tot een succes te maken. Jullie bedankt nogmaals voor het luisteren. En hopelijk tot volgende week bij AVJJ.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
6: Nieuws uit de regio.
7: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. DVS 33 Ermelo is dinsdagavond uitgeschakeld in de tweede ronde van de KNVB-beker. GVVV was in Veenendaal met 4-0 te sterk voor de Ermelose ploeg. DVS hield in de eerste helft goed stand, maar ging met een 1-0 achterstand de rust in. Na de 2-0 van Quincy Veenhoff in de 61ste minuut liep GVVV verder uit. Bovenessen maakte er 3-0 van, waarna Tarik Dilrosson de eindstand op 4-0 bepaalde. De Ermelose ploeg kreeg na rust een aantal mogelijkheden, maar wist die niet te benutten. Daarmee komt het bekeravontuur voor DVS ten einde. De gemeente Putten wil de oorlogsgeschiedenis van het dorp blijvend vertellen en herdenken. Het nieuwe college heeft daarbij onder meer de opdracht gekregen om de banden met Ladeloen te behouden en verder te versterken. Ook wordt onderzocht op welke locatie de geschiedenis van de gemeente fysiek zichtbaar kan worden gemaakt. Een belangrijk onderdeel van de geschiedenis is de razzia van 1 en 2 oktober 1944. Daarbij voerde de bezetter een groot deel van de mannelijke beroepsbevolking van Putten af naar verschillende concentratiekampen. In totaal kwamen 552 mensen om het leven. Putten herdenkt die razzia op vrijdag 2 oktober bij het monument De Vrouw van Putten aan de Dorpstraat. En tot slot, een bezwaarschrift van een inwoner van Harderwijk over overlast die hij naar eigen zeggen ondervindt van een horecabedrijf en een nabijgelegen speeltuin is door het college niet ontvankelijk verklaard. Het college volgt daarmee het advies van de commissie bezwaarschriften, meldt de Harderwijker Courant. Volgens de commissie is er in deze situatie geen sprake van een besluit wat tegen bezwaar kan worden gemaakt. De inwoner is daarom geadviseerd om bij de gemeente een verzoek tot handhaving in te dienen. Tegen een eventuele afwijzing van zo'n verzoek kan daarna wel bezwaar worden gemaakt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
6: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
5: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
6: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
5: Wow, klinkt gezellig.
6: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
5: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
6: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA. Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Guess what they dance in Colombia?

0: حلو أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad 11 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook. De vertraging is daar ruim een half uur. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier oponthoud. En op de N784 Terlet Arnhem bij Arnhem 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Stad en Lelystad is de vertraging 3 kwartier door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsbergen en Maanderbroek 20 minuten vertraging. De A12 van Utrecht naar de Duitse grens is ook weer druk. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 25 minuten oponthoud. Er is ook nog een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken...

Rijstroken zijn vrij. A28 Utrecht-Zwolle bij Nijkerk is het oponthoud een kwartier. Op de A50 Arnhem-Zwolle bij Vaassen ook een kwartier extra reistijd. Op de A50 de richting het zuiden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook een kwartier vertraging. En op de N784 Terlet-Arnhem tussen Velp en Arnhem moet je ook rekening houden met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Bij Putten is woensdagmiddag een automobilist in een greppel langs de Beulenkampersteeg terechtgekomen. Het voertuig kwam op de zijkant tot stilstand. De bestuurder bleef ongedeerd. Het ongeval gebeurde rond 5:00 'smiddags. De automobilist raakte na een bocht van de weg. Een achteropkomende automobilist stopte om hulp te bieden en plaatste een gevarendriehoek. De Beulenkampersteeg is momenteel drukker door de afsluiting van de Voorthuizerstraat. De gemeente Ermelo trekt 10.000 euro uit voor de aanschaf van luchtdrukwapens om wolven met afwijkend gedrag af te schrikken. Het geld is bedoeld voor maatregelen op de Noord-Veluwe, schrijft de Stentor. Met de wapens kunnen wolven worden beschoten met niet-dodelijke projectielen met als doel de dieren weer schuw te maken. Aanleiding zijn meldingen van wolven die weinig schuw gedrag vertonen tegenover mensen en voertuigen in het gebied rond Ermelo. Eerder verleende de provincie Gelderland een vergunning voor het verstoren van wolven met een paintballgeweer op de Noord-Veluwe. In februari verleden jaar oordeelde de rechtbank Gelderland dat de vergunning onvoldoende was gemotiveerd. Inmiddels zijn de landelijke regels rond het verjagen van wolven gewijzigd. En tot slot, bij Hotel Hof van Putten aan de Harderwijkerstraat waren woensdagavond meerdere politieauto's en een ambulance aanwezig vanwege een steekincident. De melding kwam rond 9:30 bij de meldkamer binnen. De persoon die gewond is geraakt is een bewoner. Volgens de politie is de zwaargewonde man met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten hebben een andere bewoner aangehouden. Die persoon zit nog vast. Bij het onderzoek is een steekwapen in beslag genomen, meldt de politie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad 11 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook. De vertraging is daar ruim een half uur. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier oponthoud. En op de N784 Terlet Arnhem bij Arnhem 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer Ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is Raadstaal, een politiek programma met Henk IJsinga en Harry Schipper.
1: Ja, luisteraars, wat fijn dat u weer bij Raadstaal heeft ingeschakeld. Het programma, politieke praatprogramma van Veluwe FM. Elke week van 7 tot 8 op de donderdagavond. Ik zit hier samen met Henk IJsinga, die vanavond niet alleen voor interviewer en programmamaker speelt, maar ook voor technicus. Hoe bevalt dat, Henk?
2: Man, een zenuwenbedoeling.
1: Ja, echt gewoon. We moeten het doen zonder Anneke, die normaal gesproken de vertrouwde stem is aan het begin van deze uitzending. En we doen het zonder Johan, die deze week ook niet aanwezig kan zijn. Wat heeft hij nou weer?
2: Die is op vakantie.
1: Oh, die is gewoon op vakantie. Nou ja,
2: dat hebben we
1: moet ook gewoon kunnen. Deze uitzending staat bol van de politiek. Dat is wel gebruikelijk bij een politiek praatprogramma natuurlijk. En om te beginnen gaan we praten even met meneer Wilco Bos, die als vanouds vroeg op de avond is aangeschoven. Hij heeft weliswaar geen inbreng in de commissie Stad en Omgeving, maar hij heeft wel iets voor de rondvraag ingediend. Welkom Wilco.
3: Ja, goedenavond Harry en Henk.
1: Wat is er Henk?
3: Henk is heel blij dat het erin goed gaat.
1: We zitten in de uitzending. Ja, dat was vorige week wel anders. Hè? Toen was zelfs onze technicus erbij. En toen ging het toch nog een keer mis. En toen hadden we notabene burgemeester Jon, die al een heel verhaal had verteld. Ja. En dat nog een keer moest vertellen. Wilco Bos, nogmaals welkom in de uitzending.
4: Dankjewel.
1: Ja. Jij gaat vanavond in de rondvraag een vraag stellen. Ben je wel lid van de commissie?
4: Nee, maar zo nauw luistert dat allemaal niet. Je kunt als fractie zelf kiezen wie je afvaardigt naar de commissie. En over het algemeen doe je dat wel met een vaste groep mensen. Dus bij ons zijn er standaard 3 fractieleden bij Stad en Omgeving en 3 bij Mens en Maatschappij. Mm-hmm. Alleen, ik behandel ook een van de onderwerpen die beter past in SNO. Ook omdat ik dat nog over heb.
1: Stad en Omgeving,
4: een beetje de ruimtelijke onderwerpen. Ja. En dat komt omdat ik al jaren met dat dossier bezig ben. En dat gaat om de oude biep. En als ik daar een vraag over stel, dan past die gewoon logischer in die commissie. Dus dan schuif ik daar.
1: De oude biep, daar heb jij helemaal in vastgebeten,
4: hè? Zeg dat wel, ja.
1: Nou, om te beginnen, hoe kwam dat?
4: Nou, hoe kwam dat? Een aantal jaar geleden begonnen er in de krant door te sijpelen dat daar iemand de eigenaar was die het niet al te nauw nam met wet en regelgeving.
1: Een Amsterdamse pandjesbaas is dat.
4: Ja, Groningse. Maar,
1: Groningse.
4: Nou, tenminste, in Groningen heeft hij trucje ook uitgehaald. Hij woont in het Gooi, volgens mij. Dus ik weet niet hoe je hem precies moet typeren. Maar in ieder geval iemand waar ook in andere plekken wel wat om te doen is geweest.
1: Oké, een huisjesmelker dus.
4: Ja.
1: Ja. Dat blijkt ook wel uit de huren die hij vraagt voor het gebouw waar vroeger de oude bibliotheek in was gevestigd. En waarvan de gemeente heeft gezegd van oké, we gaan er geen stadstheater in beginnen, maar we gaan er leuke woningen voor mensen die daar willen starten, met aantrekkelijke huren, veel sociale
4: Dat hebben we in 2019 zelfs vanuit de raad met een motie vastgelegd. Het college mocht het pand kopen, maar alleen op het moment dat het dan op de markt kwam om er betaalbare woningen voor jongeren en ouderen in te bouwen. Dat is een raadsbesluit geweest.
1: En dan op de brede verdieping ook nog iets leuks voor in publieke zin.
4: Hadden toen ook gezegd, mag van ons ook gewoon volledig woningbouw zijn. We weten niet in hoeverre die plint überhaupt aantrekkelijk is. Ook gezien de leegstad in de Donkerstraat. Maar goed, dat kwam in de visie en de meerderheid van de raad wilde dat wel. En je ziet dat we daar toch een beetje gelijk in gehad hebben. Want het ding staat al leeg, de begane grond, sinds dat die opgeleverd is.
1: Er
4: staat helemaal bord van te huur, maar er komt maar niks in. Dus het is gewoon zonde van de vierkante meters.
1: Daar gaat jouw vraag over vanavond.
4: Daar gaan mijn vragen over, want er is een vaststellingsovereenkomst getekend dit voorjaar tussen de gemeente en de eigenaar. En daar wordt niet alleen van alles over de huurprijzen gezegd, maar er is ook afgesproken dat de eigenaar binnen 3 maanden na tekenen van die overeenkomst met een plan voor de invulling van de begane grond moest komen.
1: Wow, hoe ver zijn we nu verder?
4: 4 maanden.
1: Ah,
4: leek mij tijd om daarnaar te vragen.
1: Heb je al enig idee wat ermee gaat gebeuren? Of is dat echt volstrekt?
4: Nee, en daarom vraag ik er ook naar. Want ik denk, kijk, een paar dagen over tijd, dat kan gebeuren. Maar dit is toch een dossier waar de raad niet altijd even goed in meegenomen is. Dus we hadden gehoopt dat de raad hier dan enigszins vroeg in meegenomen wordt in deze planvorming. Dat er iets in naar buiten zou komen. Maar het is gewoon doodse stilte.
2: Al die nieuwe wethouders, die moeten er nog ook een beetje inkomen.
4: Ja, maar dat is nooit een excuus. Je kent dat als oud-wethouder als geen ander. Je hebt altijd eenvormigheid van bestuur. En ook de ambtelijke organisatie draait gewoon door.
1: Ja,
4: dus
1: heb je geen
4: excuses in.
1: Heb je geen korte lijntjes met die ambtelijke organisatie?
4: Op het ene vlak wel, op het andere vlak wat minder. Maar dat doet hier niet ter zake. Want
1: nou,
4: het is gewoon het is een politiek dossier. En dit hoort gewoon in de openbaarheid ook besproken te worden.
1: Ja, maar goed, dat neemt niet weg dat je misschien toch iets meer weet dan...
4: Hiervan weet ik daadwerkelijk nog helemaal niets.
1: Oké, en je hebt ook geen lijntje met die Amsterdamse of met die huisjesmelken?
4: Ja, ga ik wekelijks op de koffie. Nee, ik vrees niet dat hij me binnenlaat.
1: Nee, oké. Okay. Wat moet er in jouw optiek gebeuren met de onderkant van de oude Biep, die publiekstraat?
4: Nee, ik zou er niet mee zitten als er alsnog woningen inkomen. Sowieso moet het openbaar toilet open, dat is al heel lang beloofd. En daar hebben we ooit naar gevraagd.
1: Ja.
4: En dan heeft de gemeente gezegd, ja, we hebben wel geëist dat er een openbaar toilet komt. En dat is ook gerealiseerd, alleen we zijn vergeten te eisen dat het ook opengesteld moest worden. Dus vandaar dat er nog geen openbaar toilet op die plek zit.
1: Oké.
4: En dat is ook nog steeds niet opgelost.
1: Ja, maar het zou natuurlijk ook kunnen, want dat was ook gebeurd. Die afspraak is gekomen in samenhang met het feit dat het Marius van Dokkum Museum toen in de snijkamer zat. Dat daar geen goede toiletvoorziening in was ondergebracht. Weet je op dat punt iets?
4: Er is nog steeds daar de afspraak dat daar een openbaar toilet komt. En het is er ook gewoon, alleen het moet ontsloten worden.
1: Ja.
4: En tegelijkertijd heb je daar gewoon een hele mooie ruimte op een hele mooie plek. En dan kun je inderdaad kijken of daar een mooie maatschappelijke voorziening in kan. Op dit moment hebben zich die nog niet gemeld. Dus dat betekent ook dat je na al die jaren daar nog steeds geen zicht op hebt. Ja. Er is ook geadverteerd om daar een sportschool of een horecagelegenheid in te zetten. Zo adverteren ze zelf op Funda, maar dat mag helemaal niet volgens de overeenkomst van destijds. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd waar men mee komt.
1: Ja, nou, wij ook. Dus leuk dat je die vraag gaat stellen in elk geval. Is er wat dat betreft ook nog wat nieuws te melden over de mensen die op dit moment een kamer daar of een appartement huren in dat gebouw?
4: Nou, vooral dat ze nog steeds veel te veel betalen. Er is in de vaststellingsovereenkomst zijn in mijn ogen flink fouten gemaakt. Er zijn een hele groep woningen in een duurdere categorie ondergebracht dan destijds afgesproken.
1: Ja.
4: En het college legt dat uit als de term is veranderd, dus we hebben de categorieën mee veranderd. Maar je had ook gewoon bij de oude categorieën kunnen blijven. Dus hier hebben ze eigenlijk de verhuurder een cadeautje van ruim 500.000 gegeven in extra huuropbrengsten. Dus ja, daar zijn we ook nog niet klaar mee.
1: Nee. Want de mensen die nieuw in het gebouw komen, die moeten dus, of die mogen een
4: huur gaan betalen. Ja, daar wordt langzaam wordt toegewerkt naar de verdeling zoals afgesproken, die dus eigenlijk niet klopt met de oorspronkelijke afspraken.
1: Ja, leg het even goed uit naar de mensen die aan zitten te
4: luisteren. Dat heeft te maken met de term liberalisatiegrens. En toen het pand verkocht werd, was de liberalisatiegrens de bovenkant van de sociale huur. Je had drie categorieën sociale huur, de goedkoopste, midden en de hoogste. En aan de bovenkant stopte dat en dat heette toen de liberalisatiegrens, want daarboven had je de vrije markt. In 2024 is er een nieuwe huurwet gekomen en daarmee is ook het eerste gedeelte van de vrije huur, dat heet middenhuur, ook gereguleerd. En daarmee heet het stuk daarboven nu, boven de liberalisatiegrens. Hanteer je bovenkant sociale huurgrens als term of hanteer je liberalisatiegrens als term? De eerste betekent nu en 6 jaar geleden hetzelfde. De tweede heeft een nieuwe betekenis gekregen en dat scheelt ruim €200 in de maand.
1: Zo.
4: Dus als je de nieuwe term plakt op de oude overeenkomst, dan betaal je als huurder dus €200 meer.
1: Zo.
4: En volgens de gemeente is dat bewust, dat geven ze aan in de beantwoording, om aan te sluiten bij nieuwe regelgeving. Maar ze zeggen er dan dus niet bij dat ze hiermee bewust meer dan de helft van de woningen €200 per maand duurder maken.
1: Ja.
4: Voor een looptijd van bijna 15 jaar.
1: Ja. Ja.
4: Reken maar uit. Ongeveer 6-7 ton wat je extra aan een verhuurder geeft.
1: Ja, dat doen ze zeker.
4: En als ze vinden dat dat bewust is, oké. Maar dan mag je dan wel vooruitkomen en uitleggen waarom je bewust zo'n cadeautje weggeeft.
1: Wel een beetje sneu voor die mensen die er al zitten. Die daar nu huren. En
4: ja, en ook daar zijn wisselende geluiden. Want in de vaststellingsovereenkomst wordt helemaal niet gesproken over dat alleen de afspraken voor nieuwe huurders gelden. En de vorige wethouder, en die is er net zo verantwoordelijk voor als deze, die heeft destijds ook gezegd, nee, dit geldt ook voor de zittende huurders. En zo lezen wij die vaststellingsovereenkomst ook, ik heb hem gelezen. En,
1: het was Wilke Mossier, voor alle duidelijkheid. Hè?
4: Nee, Edwin Enklaar.
1: Edwin Enklaar. Ja. Ja.
4: Maar dat maakt niet uit. Een collegelid zegt het, en dat is namens het college. Het college spreekt altijd met één mond. En nu zegt het college, nee, dat is helemaal niet zo. Alleen, ja, wij zijn dan heel benieuwd waar ze dat lezen, want wij lezen het niet. En ze mogen ook op elk moment een dwarsdoorsnede van alle huurovereenkomst opvragen om te controleren.
1: Ja.
3: Dus ze kunnen er, ze hebben ook de stok achter de deur, omdat...
1: Ja, want ze hebben destijds gedreigd met een rechtszaak. En toen ging die verhuurder ging snel overstag.
3: Nou ja, die ging in de onderhandeling. En het lijkt er een beetje op alsof die betere advocaat had dan de gemeente. Want de gemeente roept elke keer heel trots te zijn op de vaststellingsovereenkomst. En als ik hem lees, snap ik dat niet.
1: Nee. Dat is duidelijk.
3: Het enige is, het is nu geen juridisch gedoe meer, maar het gedoe is niet opgelost.
1: We hebben geluisterd naar Wilke Bos, die ons uitleg kon geven over de oude bibliotheek, de huurprijzen en de publieke ruimte eronder waarover hij vragen heeft. En wij met hem. Want wij zijn ook wel heel erg benieuwd wat er met dat gebouw gaat gebeuren.
3: Succes met de uitzending verder, ja, Henk.
1: En wij gaan luisteren naar muziekje. En Henk mag vertellen welke
2: My
1: dat is.
2: My Yellow Man.
1: Van

0: Ja. Ja, dat was de Pianoman van Billy Joel. Aangeschoven is wethouder Marcel Heldoorn. De nieuwe wethouder van, nou, van een heleboel zaken. Hè? Omgevingswet en wat er
1: wonen.
0: Zullen we zo samenvatten? Ja, en in die hoedanigheid was jij afgelopen maandagochtend al heel vroeg op. En liep je daar rond in het Waterfront met een paar bewindsvoerders. Die half Nederland, oh, ik denk driekwart Nederland al kent.
1: Nee, dat klopt. We kregen niet helemaal onverwacht, maar voor veel mensen wel onverwacht, bezoek van onze premier Rob Jetten, minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport.
0: Dat is niet de minste delegatie die Harderwijk bezoek brengt. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
1: Nou, er lagen vanuit het verleden al goede contacten met Waterfront. Hugo de Jonge is ooit een keer langs geweest. En dat heeft destijds indruk gemaakt op de mensen bij het ministerie. En toen zij eigenlijk een locatie zochten om het actieplan versnelling woningbouw te lanceren. Toen dachten zij van, nou, wij zoeken een heel mooi decor. Nou, ja. Dat biedt het Waterfront natuurlijk.
0: Nou, inderdaad.
1: En ze wilden graag een project in het zonnetje zetten waar we lef tonen. En waar we niet alleen huizen bouwen, maar ook gemeenschappen bouwen.
0: Ja.
1: Nou ja, dat hebben ze allemaal gevonden in het Waterfront.
0: Ja, ja, want alle nieuwszenders, RTL 4, NOS, alles barsten van Harderwijk. En ze hadden hesjes om van de gemeente Harderwijk. Dus er is een bende reclame gemaakt voor onze stad. Dat is niet normaal. Hoe gaat dat uitpakken voor jullie?
1: Nou ja, dat is natuurlijk waar we ook tijdens de wandeling die we door het Waterfront maakten, wel even ook met de minister over gehad hebben. Ik kreeg een beetje het gevoel dat ik overhoord werd over hun actieplan.
0: Ja.
1: Maar ik heb natuurlijk wel geschetst dat, hoewel, kijk, in het Waterfront staan alle lichten wel op groen. Hè,
0: ja.
1: Daar hebben we bijvoorbeeld een natuurvergunning die rond is, dus geen last van stikstof. Maar in Harderwijde en bij Kranenburg en voor Nieuw-Weiburg, daar hebben we ook bijvoorbeeld wel een uitdaging voor, qua stikstof of qua netcongestie.
0: Ja.
1: Dus ja, als daar het kabinet in kan helpen, dan houden we ons aanbevolen. Dus daar gaan we het gesprek over aan.
0: Dat snap ik, want het is natuurlijk een beetje flauw om zeg maar het Waterfront te gebruiken als decor voor een versnellingsplan waarbij op een hele korte termijn allerlei huizen uit de grond gestampt kunnen worden en allerlei regeltjes omzeild kunnen worden. Nou, dat plan Waterfront is al denk ik een jaar of 30 oud, of niet dan?
1: Ja, zeker, tuurlijk. Maar kijk, nog steeds, heel recent is bijvoorbeeld het allerlaatste deelgebied in de aanbesteding gegund. En nou, we weten wie dat straks gaat bouwen. Dat is het deel wat tegen de molen aan ligt. Zeg
0: wie
1: maar.
0: Gaat dat bouwen? Sorry?
1: Dat is Koopmans volgens mij.
0: Oh, ook weer Koopmans. Weer een van die oude partners.
1: Ja, dat is
0: uit Synchroon.
1: Ja, dat is, die hebben dat inderdaad gewonnen.
0: Die met dat groene logootje.
1: Nou ja, die hebben al heel veel moois gebouwd. Maar nog even terug naar je vraag over versnelling. Kijk, ook in het Waterfront zijn voorbeelden te zien van die versnelling. Er zijn bijvoorbeeld woningen, die woningen in ons stadsgezicht, hè, dat is de wijk die nu tegen de molen aan ligt. Als je daar een nieuwbouwwoning koopt, dan moet je bij de bouwer aangeven van, nou, waar wil ik extra stopcontacten, wat voor aansluitingen wil ik. En dan komen de muren met alle aansluitingen erin op een vrachtwagen aangereden en die zetten ze dus prefab, zetten ze
0: alles
1: neer.
0: Prefab zometeen.
1: En dan kunnen ze bijna meteen beginnen met de mooie buitenkanten tegenaan metselen.
0: Ja,
1: dat is wel ook een innovatie die woningbouw wel versnelt, ook in het Waterfront.
0: Oké, dus over 2 jaar zijn alle huizen in het Waterfront staan er?
1: Nou, ik weet niet precies, reken me er niet op af. Maar we gaan in Waterfront in ieder geval stug door.
0: Ja.
1: Er wordt nog flink gebouwd. En ondertussen, vanavond in de commissie gaat het over bijvoorbeeld Nieuw-Weiburg.
0: Ja.
1: Ook
0: in hoeverre profiteert Nederland of Harderwijk dan van dat nationale versnellingsplan?
1: Nou ja, daar zitten subsidies in. Daar zitten,
0: die krijgt Harderwijk ook?
1: Harderwijk krijgt bijvoorbeeld voor Nieuw-Weiburg
0: dat is toch wel even
1: 8 miljoen subsidie. Maar dat is
0: dat was al bekend. Ja, ja,
1: nee, maar dat soort dingen dragen bij om ook betaalbaar te kunnen bouwen. We weten dat bijvoorbeeld sociale huurwoningen daar moet eigenlijk geld bij.
0: Ja.
1: Nou ja, dan heb je mogelijkheden om daar ook een betaalbaarder programma neer te zetten.
0: Voor het waterfront, is destijds 11 miljoen euro bijgepast door de provincie. Komt daar ook nog wat van los naar ons toe?
1: Dat weet ik zo niet. Ik weet wel dat we destijds een beetje technische term, een WBI-subsidie hebben gehad voor het waterfront. En het zo goed ging dat we die als Harderwijk ook gewoon weer terug hebben betaald aan het ministerie. Dus misschien dat ook nog wel heeft bijgedragen.
0: Nee zeg. Dan krijg ik je geld en dan ga je het terugbetalen. Wat is dat dan?
1: Nou ja, het is gemeenschapsgeld. En als je dat niet nodig hebt, dan moet je daar zorgvuldig mee omgaan.
0: Heeft Harderwijk dat niet nodig? Kom op, hé. We kunnen dat geld allemaal gebruiken, hoor.
1: Ja, maar dat is...
0: Kan de WOZ een beetje omlaag hierin.
2: Harry, ik vind dat jij toch bij jezelf... Het is goed dat jij niet in de politiek zit met je rare idee, hoor. Jongen.
1: Als we zo met ons geld omgaan als Harderwijk...
0: Ja, maar goed, zo denkt de gemiddelde Nederlander, toch?
1: Ja, maar dat wil niet zeggen dat dat als gemeente mag. Je moet je gewoon aan de regels houden die daarvoor zijn. En heel zorgvuldig omgaan met het belastinggeld wat ons is toevertrouwd.
0: Is dat de reden waarom jullie een ambtenaar hebben aangenomen die kijkt of links of rechts nog ergens een subsidie uit kunnen peuren?
1: Tuurlijk. Ja. Kijk, we weten dat er landelijk en in de provincie en op andere plekken subsidies zijn. En om dat allemaal goed te weten, heb je mensen nodig die daar verstand van hebben. En dat... Nou ja, dat zijn mensen die, ik weet niet, na een paar maanden of misschien een half jaar zichzelf alweer terugverdiend hebben.
0: Dat geloof ik ook, want ik heb al heel veel bedragen voorbij zien komen. Die man heeft zich, of is de man eigenlijk, die heeft zich al 10 keer terugverdiend. Nee? Maar goed, als we dan het geld weer terug moeten gaan betalen, dan zijn we toch ook niet lekker bezig, of wel?
1: Nou ja, wat ik al zei, natuurlijk, er zijn genoeg plekken waar we subsidie nodig hebben. Ja. En in het waterfront wil het geval dat we het niet nodig hadden en dan gaat het terug.
0: Marcel, heb je kinderen?
1: Ik heb 2 dochters.
0: Heb je nog handtekeningen gevraagd van Jette en die andere 2
1: ministers?
0: Ja,
1: mijn kinderen die zijn 26 en 24. En die
2: wonen soms heel ver weg.
1: Ja, wonen ook nog heel ver weg soms. Ja. Eén dochter woont inderdaad op Curaçao, maar dat is even voor buiten deze uitzending.
0: Oh, ja.
1: En de andere in Harderwijk. Maar ze hebben me niet gevraagd, vraag een handtekening.
0: Nee, natuurlijk niet. Vond je het zelf speciaal dat 3 ministers tegelijk Harderwijk bezochten?
1: Kijk, ik zit in mijn wittebroodsweken van als wethouder.
0: Ja, je stond er daar nog, hè?
1: 3 ministers op bezoek krijgt.
0: Ja. En, zonder een aanwijzing mee te nemen.
1: Zeker. En misschien nog wel leuk. Maandagmiddag had ik nog een overleg in Arnhem. En daar had ik minister nummer 4 aan tafel. Minister Jamie van Essen over stikstof. Dus ik had maandag gewoon 4 op een rij.
0: En kon hij nog wat bepaalde beloftes doen?
1: Nou, hij is heel druk bezig om de stikstofplannen door het kabinet heen te krijgen en door de Tweede Kamer. En daar hebben we met hem over gepraat.
2: In Gelderland gaat het wel goed, begreep ik.
1: Zeker.
2: De BBB gedeputeerde heeft 500 meter afgesproken.
0: Die 500 meter grens, heeft dat nog consequenties voor ons?
1: Daar lopen we bijvoorbeeld bij Kranenburg tegenaan. Ja, dat heeft...
0: Ligt dat binnen die 500 meter grens?
1: Zeker.
0: Alsjeblieft zeg.
1: Ja. Maar en de maatwerkwoningen aan de parallelweg liggen in die zone.
0: Ook nog.
1: Dus daar lopen wij zeker tegen.
0: Dat gaat dus allemaal niet door?
1: Nou, dat is niet gezegd. Maar dan wordt de stikstofopgave wel heel veel moeilijker. Dus dan moet je...
0: Wisselgeld hebben,
1: zeg maar. En bijvoorbeeld bij Kranenburg, daar zat vroeger zo'n slachterij van VSE. Nou ja, die stikstof mag je gebruiken omdat dat je daar wat anders neerzet.
0: Maar dan heeft Nieuw-Wijburg geen wisselgeld.
1: Nou ja, dus dat is echt, daarom hebben we voor Nieuw-Wijburg ook, of voor Kranenburg hebben we ook gezegd dat we daar een pilot doen om emissieloos te gaan wonen.
0: Maar dan moet Nieuw-Wijburg misschien ook wel. Dan is dat burgerinitiatief waar Richard Schouten en Cornuiten mee komen misschien toch niet zo'n gek idee.
1: Daar hebben we als college van gezegd, als wij nu al die onderzoeken en al dat geld wat we daaraan uitgegeven hebben om het plan wat nu echt richting een omgevingsvergunning gaat, als we dat opnieuw moeten doen, dan gaat dat jaren kosten.
2: Dat is geen versnelling.
1: Dat is geen versnelling en dat vinden wij echt als college niet te verantwoorden richting die 1100 woningzoekenden die we daar blij kunnen maken.
2: Ja, ik zit even te kijken, Marcel moet
0: naar de 3 minuten voordat hij aan moet schuiven in de vergadering.
2: Ja, wij gaan naar de
0: Marcel,
2: muziek.
0: Marcel, hartstikke bedankt.
2: Nou, al die belangrijke mensen is natuurlijk ook wel leuk om...
0: Fijn dat je even voor de microfoon kon komen.
2: Al die belangrijke mensen is het ook wel leuk om een koningin, een dansende koningin, Dancing Queen van ABBA.

0: destijds.
1: Harry.
0: Ja, dat was ABBA. Die herkennen we natuurlijk allemaal. Dancing Queen. Een favoriet van Henk Eizinga. Die vanavond achter de knoppen staat. En niet naar de knoppen gaat. Huh? Om het zo maar te zeggen.
1: Dat hopen we niet, hè.
0: Zeg, aangeschoven is nu een nieuw raadslid voor de luisteraars thuis. Hij draait al eventjes mee. Jelle van Nieuwenhuizen van de VVD. Welkom.
2: Klopt, dankjewel Arie.
0: Ja, we gaan even vragen wie jij bent.
2: Ja, wie ben ik? Nou ja, mijn naam is al bekend.
0: Ja, Jelle.
2: Jelle van Nieuwenhuizen natuurlijk.
0: Van de snelle koek.
2: Ja, dat ja. Jelle zal wel zien was het vroeger
0: oh,
2: altijd.
0: Oh ja, Jelle zal het wel zien.
2: Ja. Nee, geboren en getogen Harderwieken.
0: Oh, is dat zo?
2: Zeker. Eerste generatie. Dus mijn ouders zijn import.
0: Van Nieuwenhuizen is toch een naam die we vaker in Harderwijk horen.
2: Ja, zeker. Maar geen ik heb familie. Geen familie wonen. Wel collega's die ook zo heten. Maar het is allemaal een hele andere tak van de boom.
0: Ja.
2: Dus de naam komt wel uit de regio Amersfoort. Daar komt mijn vader vandaan.
0: Aha.
2: Maar die is...
1: Maar jouw ouders, dat is niet de aannemer of niet?
2: Nee. Mijn vader is altijd politieagent geweest in Harderwijk.
1: Oh.
2: Dus op het gemeentehuis, veel mensen kennen hem wel. In de ambtenarij ook. En hij is heel lang regisseur geweest. Ik denk sinds 1980 of zo.
0: Oh, misschien gelukkig dat ik niks met hem te maken heb gehad.
2: Nee, precies. Dus dat en die is net met pensioen. Woont hij daar aan de overkant. Kan net niet bij zijn naar binnen kijken.
0: In het waterfront dus.
2: Heerlijk wonen daar.

0: U het punt van het politieke, je werkt ja, hard. En als je weg bent, dan gaan je opvolgers gaat eens goede sieren maken. Maar dat heb je zelf natuurlijk ook gehad. Ik bedoel, dus zo denk ik weer opvolgers van de huidige wethouders. Maar het is wel leuk als Kees Kooijman en Jaap van der Beukel, de founding fathers van het Waterfront, is natuurlijk wel leuk om die nog eens een keertje, huppakee, ja, naar voren te halen. Ja,
1: ja, oh, die kunnen met trots erop terugkijken. Ja, het is
2: dat,
1: er wel,
2: dat denk ik wel. Het is ook echt een prachtig plan geworden.
1: Zeker,
2: natuurlijk.
1: De stad is er echt mooier van geworden.
2: We gaan even terug naar Jelle van Nieuwhuizen, dat ben jij dus. Yes. Hoe oud ben je? Ben je getrouwd?
1: Ja, zeker. 41.
2: Hoeveel? 41?
1: 41.
2: Zo,
1: ik
2: lekker
1: ben
2: jong.
1: Het oudste onderdeel van de fractie, met afstand. Dus een jonge fractie bij de VVD in Harderwijk.
2: Allemaal onervaren types?
1: Ja, toch wel.
2: En
1: toch
2: jij
1: wel
2: zelf, bestuurlijk? Politiek?
1: Politiek gezien heb ik weinig ervaring. Puur interesse. Wel, is inmiddels al wel een flinke tijd geleden. Toen,
2: je leest de kranten, bedoel je?
1: Ja, nou heb ik in het bestuur gezeten hier wel van de VVD. Toen Rob Dame nog wethouder was. En de wissel meegemaakt van Rob naar Christiane. Toen zat ik hier in het bestuur. Alleen dat is opgeheven. Toen zijn de landelijke VVD. We maken er wat een groter samenwerkingsverband van. En toen ben ik gestopt als bestuurder. Kinderen gekregen daarna. Dus een
2: hoeveel
1: dochter,
2: heb je er?
1: 2. Een dochter van 10. Die zit in groep 7 van het startblok in 3 landen.
2: Ja.
1: En een zoontje van 8. Die zit in groep 5 op dezelfde school.
2: Woon jij zelf ook in 3 landen natuurlijk?
1: Nee, toch niet.
2: Oh,
1: toch niet.
2: Help.
1: Nee, wij wonen in Stadswijde aan de Rietgorsmeen. Maar ja, dat is bruggetje over en we zijn bij school.
2: Oh, ja. Dus, je wipt er zo overheen. Elke,
1: ja, ja.
2: Elke dag de snelweg over.
1: Ja, dat. Ja, wel op de fiets. Wel op de fiets. Ja, ja, dus ja. Ik hoef ze gelukkig niet meer te brengen.
2: Ja.
1: Dus dat doen ze nu zelf.
2: Maar je koos voor scholen in 3 landen, niet voor Stadswijde. Wat ligt daar voor reden aan ten grondslag?
1: Ja, we hadden ook een klein beetje voorkennis, omdat mijn schoonzus daar juf is.
2: Oh ja, dus, en die zei van doe maar niet.
1: Die zei, leuke school.
2: Oh, de startblok. Ja.
1: Ja,
2: oh, ik dacht die andere school, doe maar niet.
1: Nee, dat is mijn eigen oude school. Ik heb vroeger op de Zaaien gezeten. Dat heet nu het Baken, geloof ik.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Ja, achteraf gezien is het een wat kleinere school. Had ook gekund, maar ja, wij...
2: En je hebt er ook de vrije school. Was dat niks geweest?
1: Nee. Ja, weet ik niet. Wij hebben vooral naar de logistiek gekeken. Ik heb zelf altijd op christelijk onderwijs gezeten. Ik ben zelf niet christelijk, ook niet van huis uit.
2: Wat was het criterium dan voor je kinderen? Het schoolplan of het christelijke?
1: Ik vind in Harderwijk christelijk onderwijs is wel een beetje de standaard, denk ik.
2: Dus moest jij dat
1: beetje,
2: ook doen?
1: Een beetje de veilige keus. We hebben nog wel voor mijn dochter gekeken naar Dalton onderwijs. Wat meer zelfstandig. Want ik heb ook een poosje in de Witte Haag gewoond. Daar zit Dalton onderwijs wat dichterbij. Maar dat heeft de logistiek het gewonnen van de school, zeg maar.
2: Nou ja, 3 landen, daar moet je toch ook een keer een bruggetje over. Dus,
1: ja, anders werd het de Willem-Alexander school. Dat was nog wel een eentje verder. heb ik ook op gezeten zelf.
2: Wat doe je beroepsmatig?
1: Beroepsmatig, ik kom uit accountancy. Dus ik heb, moet niet liegen, een jaar of 14 in de accountancy gewerkt.
2: Een rekenmeester dus?
1: Ja, een beetje.
2: Goed
1: met
2: cijfertjes?
1: Ja, dat wel. Dus dat is ook
2: of
1: een
2: goed
1: beetje,
2: met geld, wat is het?
1: Ja, beide. Ik ben inmiddels financieel directeur van Sanitairkamer. Dus,
2: een van de snelstgroeiende ondernemingen.
1: Ja, zeker.
2: Die hartstikke blij zal zijn met al die woningen die hier in Harderwijk gebouwd worden.
1: Ja, hoe meer woningen, hoe meer toiletten wij verkopen.
2: Ja, toiletten, douches,
1: alles,
2: baden,
1: alles.
2: Dus,
0: even van mij, jij weet meer. Is dat een Harderwijks bedrijf?
1: Zeker.
2: Ja,
0: oké.
2: Zit op Lorens 3.
1: Ja.
2: Enorm bedrijf is dat. Althans, een enorme... wat is het?
1: Enorm
2: een,
1: gegroeid.
2: Distributiecentrum.
1: Ja.
2: Jullie zaten als vanouds in de Karel Doormelaan, geloof ik.
1: Ja, begonnen aan de... dan ben ik even kwijt hoe die straat heet. Waar vroeger de Lidl zat, zeg maar. Daar op de Lorens 1.
2: Ja,
1: in dat stukje. Toen was ik nog niet in beeld. Dat heeft de eigenaar heeft dat toen opgericht. En daarna naar de Karel Doormelaan inderdaad. Daar werd het al gehaald.
2: Daar zitten jullie nog steeds met een mooie showroom.
1: Met de winkel.
2: Ja.
1: En inmiddels hebben we veel meer winkels zitten door heel Nederland.
2: Ja.
1: We zijn druk aan het
2: En online heel actief, hè?
1: Ja, vooral 75% is e-commerce. Dus 75% van onze omzet is e-commerce.
2: Maar als je ooit een wc-bril hebt besteld online, dan word je nu nog gebombardeerd met allerlei reclames van de sanitair kamer. Je komt er dus nooit meer van.
1: Nee, het is evergreen.
2: Je komt nooit meer van zo'n wc-bril af. Nee. Daar heb je vrij gezegd.
1: Nee, fantastische club. Allemaal jonge mensen. Ook daar ben ik een van de oudste. Ik hoorde onze HR-manager vanochtend roepen dat we inmiddels 184

0: 50 mensen van werk voorzien. Dus echt wel een grote werkgever. Ja.
1: En u groeit nog steeds?
0: Ja, ja, soms ietsje harder dan dat we kunnen managen. Dus,
2: het hoeft niet versneld te worden door de regering?
0: Nee,
2: het gaat snel genoeg.
0: Nou ja, ja, lastig. We zitten nu knel met de vierkante meters. Dus dat is jammer. Oh. Dus wij zijn wel echt.
1: Je had het destijds groter moeten zijn.
0: Ja, het slachtoffer van ons eigen succes een beetje geworden. En grond is niet te koop. Nee. De gemeente. Ja,
1: het is op nou, hè?
0: Ja, wil wel, maar ja, je hebt toch geen stroom. Dus nee. Dat soort dynamiek hebben wij nu mee te kampen.
1: Of je moet die muur achter Lorenz 3 nog een eindje verzetten.
0: Ja, ik zei al, kunnen we geen dakkapelletje erop gooien, maar.
1: Ja, mag dat niet?
0: Nee, helaas, we zitten helemaal klem. Dus van linksboven tot rechtsachter zitten we nu vol.
1: Maar moet de gemeente Harderwijk dan niet zeggen van nou, zo'n succesvol bedrijf, dat willen we graag behouden. Het is goed voor de werkgelegenheid in Harderwijk. Dus we gaan jullie helpen.
0: Ja, dat zou je denken. Heb ik ook geprobeerd. Ik heb we waren wel in de markt voor een kavel ook. Ja, die procedure die is zo ingericht, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Daar kan je wat van vinden, maar dat is een keus geweest. Dus dat kan ook iemand een bedrijf zijn buiten Harderwijk. Wij waren in ieder geval in de hele aanmeldprocedure hadden we een klein foutje gemaakt. Dus wisten we achter het net. Dus dat was wel verdrietig. Nog wel hier intern ook met de toenmalig wethouder Martijn Pijnenburg gesproken. En die zeiden ook, we willen je wel helpen, maar we zien even niet voor ons hoe. Dat was even heel kort door de bocht de conclusie. Ja. Dus ik heb nooit een welwillend gevoel overgehouden aan de organisatie. Maar
1: je hebt nu wel tentakeltjes hier in de Harderwijkse politiek, dus er moet toch iets lukken?
0: Ja.
2: Harry, wat ga je nou
0: precies,
2: doen?
0: Die wil ik dan weer niet misbruiken om.
1: Ik denk ik probeer hem even.
0: Nee, zeker niet. Er heeft ook een klein juridische kwestie gelopen. Daar heb ik ook netjes gezegd van die dingen die mogen elkaar niet mixen.
1: Nee.
0: Dat is ook precies op 18 maart afgekaart.
1: Nee, je hebt beloofd bij je aanstelling van dat je geen giften en toestanden.
0: Nee, dat zal ik ook nooit doen.
1: Toezeggingen.
0: Ik ben wel lekker integer wat dat betreft.
1: Goed zo.
0: We hebben ons horizon verlegd. Dus
1: jullie gaan verhuizen uit Harderwijk?
0: De uitbreiding zal niet in Harderwijk plaatsvinden. Dus vermoedelijk zal dat het buitenland worden.
1: Oh, buitenland. Zien we dan Jelle van Nieuwhuis ook verhuizen?
0: Daar zou ik wel wat moeite mee hebben. Maar,
1: hij wrijft even over zijn arm, luisteraars. Dat kunt u natuurlijk aan de andere kant van uw radio niet zien. Maar er staat op zijn arm, zijn bovenarm, de vispoort getatoeëerd.
0: Dat is even de Harderwijkse vlag erbij.
1: En nog meer, wat is het allemaal?
0: Ja, hobbywerk, hoe ouder hoe gekker, zeggen ze dan.
1: Ja. Prachtig, dus, ziet er mooi uit.
0: Ja,
1: is dat Schiefbakker geweest die bezig is? Of?
0: Nee. Dit is een originele Jaapbakker.
1: Oh, Jaapbakker. Oh, kijk aan.
0: Dus Harderwijkse tatoeëerder. Ja,
1: een potloodtekenaar was dat.
0: Dus het was een.
1: Oh nee, dat was Henk Bakker.
0: Het was een bankair, maar hij is de tattoo-wereld ingegaan.
1: Oh, Jaapbakker. Wij kennen een Henk Bakker, die is inmiddels overleden. Die heeft heel veel pentekeningen gemaakt, een potloodtekening gemaakt van Harderwijk.
0: Ah, zo, nee.
1: Vandaar mijn verwarring. Sorry, excuus.
2: Harry, we gaan eens even vragen. Wat trekt de heer van Nieuwenhuizen in de politiek?
1: Dat is precies de vraag die ik ook...
2: Ja, dat weet ik. Ja,
0: goeie vraag, hè? Goeie vraag.
1: Ja, daarom.
0: Ja. Wat trekt mij in de politiek? Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest. Ik ben wel een beetje chauvinistisch. Dus in alles wat met Harderwijk te maken heeft. Dus ik vind het wel vooral fijn dat je invloed kan uitoefenen op je eigen directe leefomgeving. Daarnaast vond ik zelf dat de VVD... Ik ben wel een VVD'er, echt al 20 jaar. Maar ik vond wel dat hij een beetje progressief snufje kon gebruiken. Ik ben van mezelf wat progressiever dan de gemiddelde VVD'er. Dus ik dacht, het
1: wordt... Zit je wel bij de goede partij dan?
0: Ja, zeker.
1: Waarom?
0: Zeker.
1: Omdat je bovenin in de bestuurstop zit van een groot
0: van
1: bedrijf?
0: Van ondernemend Nederland? Nee, zeker niet. Nee, dus is er altijd één partij die past? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de meeste mensen wel een beetje misschien wel bij meerdere partijen hun draai zouden kunnen vinden. Mm-hmm. Ik ben wel altijd de typische VVD'er, vooral ook veel ondernemer. Kom uit de accountancy. Dus
1: maar een sociaal hart, begrijp ik?
0: Ja, toch wel.
2: Maar
0: ja,
2: begrijp ik dan dat de landelijke VVD toch bij jou, wat jou betreft iets aan de rechterkant zit? Te veel aan de rechterkant zit?
0: Ja, niet zozeer te veel aan de rechterkant, vooral te veel aan de onderkant. Dus als je het politieke spectrum bekijkt, zeg maar, rechts, links, nou ja, dat de VVD rechts is. En in de loop der jaren wat verder naar rechts is opgeschoven, dat is wel evident. Alleen, ik vind ze wel, af en toe wat te conservatief.
1: Ja.
0: Dus ik ben wat progressiever, ook wat meer pro-milieu. En
1: minder migratie of ook meer migratie?
0: Nee, ja, migratie vind ik ook zo'n mooi onderwerp. Ja. Dus daar zit ik wel ietsje genuanceerder in, denk ik, dan de partij.
1: Of wordt het onderwerp te veel te groot gemaakt?
0: Wat ik jammer vind van migratie is dat we net doen alsof het een of ander logistiek probleem is. Ja, het zijn geen busjes die we verplaatsen, maar mensen met een hart.
1: Ja.
0: Ja, en dat die hebben echt wel wat moeten doorstaan voordat ze hier hun fiets in het rek parkeerden. Dus die hebben deze weg ook niet uit luxe gekozen. En dat moeten we niet vergeten.
1: Nee.
0: Dus laten we er in vredesnaam zo functioneel en zo menselijk mogelijk mee omgaan.
1: Bots je met dat standpunt ook binnen je eigen partij?
0: Op persoonlijk niveau af en toe wel. Dan ben ik wel, denk ik wel, wat progressief.
2: Ook in het Harderwijkse?
0: Ja, zeker. Okay. Ja, maar vooral in mijn privéomgeving.
1: Ja. Want je bent de gedoodverfde opvolger van Sjaan Lubbers, de fractievoorzitter van de VVD. of word je zo niet bekeken?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik heb die ambities ook niet.
1: Nee?
0: Nee, dus ik ben meer een werkpaardje dan...
2: Je begint pas net. Hè. De ambities komen soms met de jaren. Dan denk je van, kan ik ook. En wethouder lijkt me ook nog wel wat.
1: Je kunt je goed uitdrukken, dus... Er liggen misschien toch ambities open voor je.
0: Ja, geen idee. Ik heb ook wel
2: daar gaan we zo, daar gaan we zo meteen even over verder. We gaan even pauzeren.
1: Met een muziekje?
2: In alle lawaai gaan we luisteren naar de Sound of Silence van Simon & Garfunkel.
1: Beetje stilte kunnen we wel gebruiken, ja.
0: Persoonlijke favoriet.

0: Simon & Garfunkel met The Sound of Silence. En ik hoor net van Jelle van Nieuwenhuizen, die bij ons is aangeschoven, het VVD-raadslid, het nieuwe VVD-raadslid, dat het een van zijn favoriete nummers is. Klopt dat, Jelle?
1: Dus dat is helemaal toevallig, nou, niet meer dan dat.
0: Dat is jaren 60 muziek, joh. Want, je bent 41. Dat
1: ja,
0: is
1: oude vanaf... ziel, oude ziel.
0: Oude ziel.
1: Het komt door mijn vrouw, die is helemaal into de muziek van, okay. van alles voor de jaren 80. En daar word je dan mee geconfronteerd.
0: Oké, en als ik nou jou vraag naar je favoriete muziek, bands en zo, wat zeg je dan?
1: Ja, ik zit wel veel in zingende dames. Dus ik momenteel heb ik een Franse fase, dus zit ik vooral veel in de Franse muziek.
0: Ja.
1: Ja, waarom? Geen idee. Lana Del Rey vind ik fantastisch.
0: Oké. Okay.
1: Vind ik echt fantastisch.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld Mumford & Sons, ook echt prachtige muziek.
0: Geweldig.
1: Daar kan ik wel blij van worden.
0: Elbow.
1: Hè? Maar een Fleetwood Mac of wat dan ook, ja, daar kan ik ook blij van worden.
0: Ja, Hard, ook allemaal dames.
1: Dus dat, ja. En je zal me zo nu en dan ook nog wel stiekem op een hardcore feestje tegenkomen.
0: Oh, toch
1: dus,
0: wel, toch wel.
1: Dus,
0: beetje headbangen met Edwin Enklaar en Marcel Compagne.
1: Dus dat, brede smaak aan muziek, maar wel een liefhebber wat dat betreft. Dus vaak zitten we wel samen op een zondagavond met een glaasje rode wijn, muziek te raden van wie het snelste het nummer heeft gedaan.
0: Franse wijn, Spaanse wijn, Italiaanse wijn, wat is het?
1: Ja, Frans.
0: Frans, ja, ga je er ook op vakantie?
1: Ja, tweede thuis. Ja, we hebben er ooit een caravan gekocht, 10 jaar geleden. We komen er met veel liefde en plezier komen we al een decennium lang met de kinderen daar. En stiekem verwacht ik wel dat daar ooit wel een keer...
0: Een huisje kopen of zo.
1: Zoiets.
0: Ja.
1: Maar
0: de Franse economie een beetje steunen.
1: Ja,
0: die,
1: precies. Maar dat
0: die zitten
1: wel
0: met zo'n gigabegrotingstekort tegenwoordig.
1: Ja, dat wel. Die kunnen wel een paar stuivers gebruiken.
0: Die trekken straks de hele Europese Unie naar beneden.
1: Ja, die mogen nog jong met pensioen, hè. Dat kost wat.
0: Ja, dat kost heel veel.
1: Ja. Ja, alles heeft zijn prijs.
2: Als je daar weer problemen mee gaat maken, dan komen er gele hesjes weer tevoorschijn. Dus,
1: Dat was ook even besmettelijk hier. Ik zie dat nog zo voor me. Mark Rutte met de ziel onder zijn arm in het torentje met twee van die mensen om zich heen met een geel hesje. Al bellend hem, compleet negerend. Zo respectloos. Ik denk, ja.
0: Heb jij op dat punt ook nog ambities? Ik bedoel, je zit nou in de lokale politiek.
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ambities. Wat ik zei, ik ben een chauvinist. Ik ben echt uit de wieken. Ik vind het gewoon fantastisch hier. Ik schep graag op tegen andere mensen hoe mooi het hier is. Maar dat ze er vooral niet moeten komen wonen. Want het is hier al zo druk. Dus ik kom maar lekker hier uit eten.
0: Ja.
1: En dan weer naar huis. Maar landelijke politiek. Ja,
0: er zijn een paar VVD'ers hier vanuit Harderwijk die kant op gegaan.
1: Ja,
0: hè,
1: zeker. Meer dan eens. Het is
0: van Bijsteren naar Arnhem. Christiane van der Walsen.
2: Peter de Groot.
1: Christiane heeft natuurlijk...
0: Zelfs nog even minister geweest.
1: Niet een hele eenvoudige opgave op zich genomen.
0: Nee.
1: Dus,
0: Die kreeg al wat boer op de boerderie, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ik word er nog treurig van als ik eraan terugdenk. Nou, met drie kinderen thuis.
0: Ja.
1: Stel van die boze mensen, dan kan ik nog begrijpen dat ze kwaad zijn. Maar dat je het dan zo naar iemands huiskamer toe brengt, vond ik wel intens.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, maar goed.
0: Maar dat zou jou er niet van weerhouden, maar je blijft eigenlijk het liefst lokaal actief.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Zeg, wat zijn nou de dingen waar jij echt, daar wil ik me vooral mee bezig houden? Is dat meer een mens of is dat meer de ruimte of is dat meer de centen?
1: Waar ik zelf wel... gevoelig voor ben. Ik heb altijd de neiging om mensen die het wat minder hebben, om die een beetje op sleeptouw te nemen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ik heb toch wel, daar ligt wel mijn interesse. Dus ik ben ook wel veel bezig met schuldhulpverlening en ook hoe kan het lokale bedrijfsleven daarin participeren. Heb ik ook geprobeerd een beetje in het collegeakkoord of coalitieakkoord te krijgen. Dat is gelukt. Dus dat de aandacht krijgt, dat vind ik belangrijk. We zijn een rijk land en daar mogen best een beetje onevenredig andere mensen van mee laten profiteren. En daarnaast voorkomen is beter dan genezen. Dus er is ook nog wel een functioneel economisch aspect aan. Daarnaast, ik ben wel van mezelf geïnteresseerd in duurzaamheid.
0: Zien we dat terug in jouw huis?
1: Working on it. Dus dubbel glas vervangen, warmtepompen, dat soort zaken, cv's vervangen.
0: Waterbesparende douchekop.
1: Zeker. Ik weet nog wel naar het restje, kan je hele mooie waterbesparende douchekoppen krijgen. Ja,
0: ik denk dat komt een bruggetje. Ja.
1: Open goal. Nee, de stad, maar ook gewoon je leefomgeving. Stikstof, enorme uitdaging. Ja, nou, ik neem dat wel heel serieus.
2: Okay, er zijn toch wel heel twee verschillende dingen. Hè? De duurzaamheid aan de ene kant en het sociale aspect. De mensen aan de onderkant van de samenleving. Ja, dat vind ik wel een leuke combinatie.
1: Ja, zeker. Zo kwamen we er net ook even op. Als ik mezelf moet plaatsen in het politiek spectrum, zit ik in de woestijn, zeg maar. Rechtsprogressief, dat bestaat er niet. Ik heb als gek scherend met een oud-collega gezegd, we richten onze eigen partij op, rechts of groen-rechts. Maar,
0: ja, groen-rechts, ja, zo'n partij hebben we nog niet, geloof ik.
1: Er is nog ruimte. Nee, maar ik zie, kijk, en daar verschil ik wel in, bijvoorbeeld ten opzichte van de andere progressieve, ja, wat linksere partijen. Ik zie weinig hel in mensen verbieden dingen te doen. We verbieden om in bepaalde voertuigen te gaan rijden. We
2: verbieden om met het vliegtuig op vakantie te gaan.
1: Ja, dat soort dingen. En ik doe het zelf ook graag, hoor. Dus ik ben geen heilige wat dat betreft.
0: Vliegen. Je hebt toch een caravan?
1: Ja, ook. Maar die staat daar. En dan rijd ik met mijn elektrische auto heen en weer.
0: Oh, okay.
1: Heel dapper 24 keer opladen, maar we komen er.
0: Staat hij in Zuid-Frankrijk?
1: Ja, dat staat helemaal aan de kust met Montpellier. Dus,
0: och jeetje, dat is een
1: beetje kachelen.
0: 1300 kilometer.
1: Nee, maar ik vind ook, zeg maar, om een klein beetje het verhaal af te maken, ik vind duurzaamheid eigenlijk ook wel een kans. Zeg maar, in de zin van, je kan daar natuurlijk ook mooi een verdienmodel maken, de voortrekkersrol innemen. Net zoals we doen met watermanagement.
0: Ja.
1: Net zoals we gedaan hebben met de chipindustrie.
0: Doet Harderwijk genoeg, naar jouw mening?
1: Doet Harderwijk genoeg, ja.
0: Wat wil je er nog aan toevoegen?
1: Als je kijkt bijvoorbeeld naar netcongestie, daar zijn wel echt hele toffe oplossingen voor qua grote batterij.
0: Batterijparkje bij jullie op Loris, toch?
1: Ja, bijvoorbeeld. We gaan het nu zelf doen als sanitairkamer zijnde.
2: Wat ga je zelf doen?
1: Een batterij plaatsen.
2: Oké, okay, ja.
1: Onze energiebehoeften.
2: En jullie hebben al zonnepanelen?
1: Ja, ja, maar niet genoeg. Dus er komen er meer. Maar ook heel lokaal kan je best wel goed naar het schijnt met bijvoorbeeld grote batterijen, en dan moet je denken een formaatje zeecontainer, zeg maar, kan je net congestie lokaal oplossen, zodat je toch op bepaalde plekken wel weer voor elkaar kan krijgen om een paar palen de grond in te slaan.
0: Dus wat betekent dat voor Harderwijk, jouw aanwezigheid de komende 3,5 jaar in de Harderwijkse gemeenteraad?
1: Ja, ik hoop toch dat als mijn periode erop zit, zeg maar, om het maar even zo te zeggen, dat ik wel met enige trots kan zeggen van
0: wat wil je gerealiseerd hebben?
1: Ja, echt een brug slaan tussen het bedrijfsleven en het sociale domein. Ik denk dat onontgonnen gebied is. En daarnaast gebruik maken van de mogelijkheden die de techniek biedt om toch woningen et cetera uit de grond te krijgen.
0: Ja.
2: Even een heel andere vraag. Hou je van debatteren?
1: Ik?
2: Ja.
1: Wel een beetje.
2: Ik krijg meer de indruk van jij dat jij liefst stilletjes op de achtergrond dingen voor elkaar maakt, dan dat jij nou met een grote mond staat te vertellen waarom het allemaal zo goed is.
1: Nee, ik ben niet iemand die heel gauw de microfoon te hand neemt. Ik ben meer een werkpaardje.
0: Ja. Dat is de tweede keer eerst zeggen, een werkpaardje.
1: Ja, ik ga liever met mensen langs. Van hoe zit het nou? Wat verwacht je?
0: Ja.
1: Wat gebeurt er? En wat zou je anders willen zien? Ik hoef ook geen. Ik hoef niet in de krant te staan of zo. Het hoort erbij natuurlijk.
2: Ja, dat toch als politicus moet je toch een beetje ego hebben. Kom op, hé.
1: Ja, zeker.
2: Je hoopt of niet voor jezelf in de krant te staan, maar wel voor je club.
1: Dat. Dus vanuit die hoedanigheid zeker. Maar ik hoef niet zozeer als persoon voor het voetlicht te werpen. Nee.
0: Nee. Goed.
2: Ja. Ja, we zijn bijna aan het eind, Harry.
0: Ja, Jelle van Nieuwenhuizen van de VVD, die heeft ons even meegenomen in wie die is. En we gaan zeker meer van hem horen. Ik hoop dat hij de volgende keer dat hij bij ons op bezoek komt, over een paar maanden, vragen we je gewoon weer. Dat je dan wat echt concrete dingen hier neer kunt leggen van, nou, dit gaan we realiseren, hier ga ik me keihard voor maken. En
1: het,
0: daarvoor grijp ik wel de microfoon.
1: Ja.
0: Dat zouden we heel erg leuk vinden. Alvast bedankt voor je komst hier naar onze
2: leuk studio. Dat je er was.
1: Ja,
0: en, graag tot een volgende keer.
1: Met liefde.
0: Wij zijn bijna bij het einde van de uitzending.
2: En wij hopen er volgende week weer te zijn.
0: Dan zijn we er weer. En tenminste, ik denk dat Anneke Immink er ook weer is. En is Johan alweer terug van vakantie dan?
2: Dat weet ik niet zeker. Of hoop niet, nee,
0: ga je weer,
2: niet.
0: Ga je weer achter de knoppen zitten?
2: Ja, maar dan heb ik zoveel zelfvertrouwen, dan gaat het vanzelf.
0: Ja, een beetje zenuwachtig was je wel. Maar
2: zeker.
0: Het is helemaal over, dat zie ik al. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Blijf luisteren naar Veluwe FM. Er komen nog een heleboel leuke nieuwe programma's. En we hopen u volgende week weer opnieuw te horen tussen 7 en 8. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
2: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste anti-schuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
1: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
3: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
1: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

We mogen weer. Ja, en ik zeg nu wel we, maar het is alleen ik. Ron kan er helaas niet bij zijn en heel misschien schuift hij nog later op de avond aan. Dus dat wordt dan even een verrassing. Dus je zult helemaal met mij moeten doen. En dat is nu helemaal zo. Maar omdat ik alleen ben, denk ik van, nou weet je wat, het is leuk als de mensen thuis denken van, die arme jongen, die kan wel wat verzoekjes hebben. Nou, dan zou ik zeggen, je kan mij bellen op 0341-360-148. En ja, normaal doet Ron dit altijd, dus ik moet altijd eventjes kijken van hoe het zit met de WhatsApp-nummers. En dan gaan we even kijken. Je kan dan appen naar 06-8309-8309 voor als je een verzoekje hebt. Dus of bellen naar 0341-360-148 en dan kan je live in de studio terechtkomen. Of je kan een leuk appje sturen met wat je allemaal aan het doen bent. En of je er graag een leuk muziekje bij wil horen. Dat doe je dus daar 06-8309-8309. Ja, en omdat ik natuurlijk niet de hele tijd in mijn eentje kan gaan ouwe hoeren, zal er ook dus veel muziek gedraaid worden. En ja, we zijn dus begonnen met Warhouse, Simple Pleasures. En ja, ik dacht van, we gaan daarna lekker door met een zeer herkenbaar nummer van Edwin Collins. A Girl Like You. En daarna gaan we door met een nummer die ik tegenkwam in de lijsten van Spotify. Ik kwam even er niet op, zeg. Maar Spotify, die hebben allemaal van die aanbevelingslijsten. En dan is het altijd leuk om eventjes, zeker in de auto, als je naar huis toe rijdt, even die lijst door te spitten. En dat je dan denkt van, hé, maar dat vind ik een leuk nummer. En die ga ik dan ook draaien tijdens de uitzending. En dat is dan Cage the Elephant. Daar hebben we al eens keer eerder wat van gedraaid. En dat is dan Dying in Reverse. Maar we gaan eerst luisteren naar A Girl Like You.

Dying in Reverse van Cage the Elephant. Ja, dit nummer is echt nieuw. 2 weken geleden uitgebracht. En ja, de zanger Matt Schultz, die zegt over de titel, want ja, er wordt gezegd Dying in Reverse. Het gaat niet over het doodgaan. Het gaat eigenlijk over opnieuw beginnen, je ego loslaten en met een andere blik verder gaan. En ja, het album komt binnenkort uit. En mocht je denken van, ik vind deze gasten goed, ik wil er graag heen. Als het goed is, staan ze volgend jaar februari in AFAS Live. Ja, en van een heel nieuw nummer gaan we naar een nummer die al 40 jaar oud is. En die kent, nou volgens mij kent iedereen die wel. En dat is Man at Work van Down Under. En ja, het is het is echt een Australische klassieker. En het is minder vrolijk bedoeld dan dat het klinkt. Want het gaat. Colin Hay die zegt dus dat het gaat over het verkopen en plunderen van Australië en het verlies van het karakter van het land. En ja, het is in 1981 opgenomen. En het bereikt daarna zo'n beetje nummer 1 in onder meer Australië, de Verenigde Staten en het Koninkrijk van Engeland. Even kijken. Daarna gaan we door naar The Weather van Daniel. Hoe spreek je dat uit? Doherty? Dus, nou ja. In ieder geval, hij verscheen in 2018. En ja, ik vond het gewoon een zeer leuk liedje. En ik dacht van, nou, ik denk dat het wel mooi is dat jullie dat ook gaan horen. Dus eerst, ja, Down Under, Man at Work en daarna The Weather van Daniel Doherty.

Ja, Johnny Delaware met Jungle Full of Goats. Ja, en deze zanger die woont momenteel in Mexico. En hij heeft dit, ja, hij noemt het een nomadische plaat, album. En die heeft hij opgenomen in Mexico en in Amerika. Maar terwijl hij dus aan het reizen was door heel Amerika, Latijns-Amerika. Dus ook in de hotelkamers. En het album heet Para Levar. En dat betekent zoiets als om mee te nemen. En het gaat over eenzaamheid en in je eentje de weg proberen te vinden. Nou, volgens mij heeft hij zijn weg wel gevonden. Want ik vond het persoonlijk een zeer leuke plaat. Ja, en een plaat die ik al vaker gedraaid heb. Dat is wel een beetje het voordeel hoor. Ja, sorry John, mocht je dit toch nog naluisteren. Ik kan nu gewoon lekker al mijn nummers die ik leuk vind erin knallen. Dus... En dat doe ik ook. Ja, en het volgende nummer van de Black Pumas, Colors. Ja, dat vind ik ook een zeer, zeer prachtig nummer. Heel relaxed, lekkere soul. Het is wel grappig hoe dit nummer ontstaan is. De zanger Eric Burton, die was bij zijn oom in Nieuw Mexico. En hij was blijkbaar daar op het dak of zo. En was hij in slaap gevallen. Maar hij werd dus wakker. En toen zag hij ook dat de zon dus onderging. En al die kleuren die hij zag, die heeft hij beschreven in het nummer Colors. Ja, en het grappige ook is dan dat het nummer die hij had gemaakt op zijn gitaar, en ontbrak ook een snaar of één of twee. Dus daar heeft hij het op ontwikkeld. Die heeft hij dus op de plank gelegd. En pas jaren later heeft hij het nummer uitgebracht met de Black Pumas. Ja, en daarna... ik heb alleen maar leuke nummers, vind ik. Michael Kiwanuka, die kwam ik dus ook tegen met een van de lijsten, One More Night. En hij had het best wel moeilijk met de richting waarin hij muzikaal wilde gaan. Hij had zelfs al een compleet tweede album gemaakt. Die had hij gewoon aan de kant gedropt, zo van, dit wordt het niet. En hij heeft toen met de producers Inflow en Danger Mouse... Danger Mouse heb ik wel vaker gehoord, maar ik kan even geen belletje die bij mij gaat rinkelen horen. Dus ga ik zo meteen even opzoeken wie dat ook weer was. En heeft hij dus een compleet nieuw album gemaakt, Love and Hate. En daar staat deze nummer dus op, One More Night. Maar eerst de Black Pumas.

Back to Black, Amy Winehouse. Ja, en toen dit nummer eigenlijk gemaakt werd, samen met Mark Ronson, wilde zij dus helemaal geen strijkers erbij hebben bij het nummer. En Ronson had zoiets van, nou, ik vind het wel mooi, dus die heeft dat stiekem gedaan. Dus die heeft een orkest erbij gedaan en noem maar op en zo. Later hoorde Amy Winehouse dus de kant-en-klare eindproduct. En toen had ze zoiets van, oh, ik vind het wel heel mooi, dit houden we er toch in. Dus, nou, grappig feitje. Ja, en het volgende nummer. Nee, laten we eerst even wat anders doen. Er is natuurlijk de afgelopen tijd, de afgelopen paar dagen, ja, is er natuurlijk weer iets bijzonders ontstaan. De oude huis is terug. Dus mensen, je kan je weer inschrijven. Er zijn al 250.000 mensen die zich ingeschreven hebben. En ja, je kan weer krabbeltjes, glittergifjes en dansende bananen kan je weer sturen naar elkaar. Het is nog een beetje simpel. Ze bouwen het steeds verder uit, totdat het weer een beetje het complete plaatje wordt, zoals 22 jaar geleden dat hadden. Ja, en het was toen wel echt de grootste social media site van heel Nederland. Ja, totdat Facebook kwam. Ja, en dat ging natuurlijk helemaal mis. Maar ja, Facebook, Meta, Instagram, het is natuurlijk een beetje dubbel. We vinden het allemaal leuk om erop te zitten. Maar aan de andere kant, het is toch weer Amerikaans. En ja, moeten we dat nog wel in Europa allemaal willen? Zo hangen aan Amerika. Ik denk persoonlijk niet. Maar ja, dat mag ieder voor zichzelf dan bepalen. We gaan gewoon lekker muziek luisteren. En het volgende nummer is ja, Iron Sky van Paolo Nutini. Duurt 6 minuten, maar dat geeft niet. Kunnen lekker genieten. Ja, en dat is toch een nummer die Ron eigenlijk wel een favoriete plaat. Als een favoriete plaat beschouwt, ja. Dus ik dacht van, nou, Ron is er niet. Hij luistert niet, dus dan ga ik hem draaien. En ja... Het bijzondere is natuurlijk, hebben we al eerder gezegd, maar ja, voor degene die hem voor het eerst gaan horen. In het midden hoor je een stem en dat is Charlie Chaplin. En het is een fragment uit zijn beroemde slotspeech in de film The Great Dictator. Die komt uit 1940, dus het is al een oudje. En die speech die gaat dus over de vrijheid en menselijkheid tegenover onderdrukking en machines. En ja, dat sluit precies aan bij de thematiek van het nummer. Ja, en tegenwoordig met... AI, de waarschuwingen die de grote bedrijven ook zeggen van, joh, ga nou niet te snel. Het is allemaal een beetje tricky. Ja, we gaan ons steeds meer ophangen aan elektronica, AI en noem maar op. Dus ja, waar het heen gaat, dat weten we niet. Maar waar dit nummer heen gaat, de lucht in, ja, dat weten we wel. Iron Sky, Paolo Nutini.

Iron Sky, Paolo Nutini. Ja, en zo komen we, ja, ook al ben ik alleen, toch het eerste uur helemaal door met, nou, ik blijf zeggen, naar mijn mening, prachtige muziek. En ja, ik wil het eerste uur gaan afsluiten met Snow Patrol, met nummer 1. Ja, en die komt uit 2003. En Carrie Lightbody, die schreef een nummer na een behoorlijke wilde avond in Glasgow. Nou ja, die gasten kunnen natuurlijk wel wat, hè. En ja, hij viel van de trap. En de volgende ochtend ontstond op een gitaar het begin van Run. Dus ja, na een nachtje wild stappen is dit nummer eigenlijk langzamerhand ontstaan. En ja, Snow Patrol is ook een zeer goede band. Dus ja, ik zou zeggen, ga niet weg. Er komt nog een tweede uur aan. En ja, lekker genieten van muziek. Dat gaan we doen.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, ze horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

volg je hart. En durf fouten te maken. En laat je leven niet bepalen door angst. Ja, daar gaat het liedje over. Gewoon met het nummer Live. Ook weer zo'n prachtige nummer. Staat op de album Odyssey. Ja, niet van de film Odyssey. Moet ik trouwens nog zien. Maar het moet heel goed zijn. Maar gewoon het muzikale album Odyssey. We zijn begonnen. Tweede uur. Ja, nog meer mooie muziek. En ja, mocht je toch denken van... ja, weet je, ik vind het allemaal prachtig wat ik hoor. Maar ik zou zelf ook wel iets willen inbrengen. Dat kan natuurlijk. 06-8309-8309 kan je een WhatsApp sturen. En dan gaan we eventjes kijken of ik heel snel tijdens een nummer de kelder in kan gaan. Om in de platenbak te snuffelen. Want ja, Ron doet het normaal, maar die laat het weer afweten. Dus ja, schroom niet om een verzoekje in te dienen. En ja, als je denkt van, nou, ik heb wel zin om even gezellig te babbelen, dat mag ook. 0341-360-148 en dan neem ik gewoon de telefoon op. Kans is wel heel groot dat je meteen rechtstreeks in de uitzending zit, dus wees niet bang. Volgende nummer, we gaan gewoon lekker door. Zaibia, I Surrender. Ik herkende iets in dat ik dacht van, dit komt me zo bekend voor. Is het een cover? Nee, het is geen cover. Een Deense, even kijken als ik het goed heb. Ja, het is een Deense zanger, Zeurenus. En ja, het is een album uit 2004 zelfs. Ja, hij kwam voorbij in een van de lijsten die ik volg. En ook dit weer was een nummer dat ik dacht van, hey, die vind ik interessant. Maar hij kwam ook bekend voor en blijkbaar heb ik hem toch ergens gehoord. Maar ja, waar? Dat is de vraag. En dan gaan we daarna lekker door met een ander nummer. Travis. Met nummer A Ghost. Ja, en dat is van het album Ten Songs uit 2020. En de zanger, Fran Healy, die heeft voor het nummer zelfs de animatievideo gemaakt. Want het was tijdens corona met de lockdown. Dus er konden geen videoclips gemaakt worden. Dus hij heeft zelf duizenden afbeeldingen met de hand getekend. En ja, ik kan het niet natuurlijk via de radio laten zien, maar ik zou zeker zeggen, zoek het eens op YouTube en dan zal je zeker de clip vinden. Ik heb hem nog niet gezien, dus ik ben heel erg benieuwd. Dus ik ga het zeker doen. Maar waar gaan we mee beginnen? Oh ja, Zaibia met I Surrender.

Elbow, Ground for Divorce. Ja, en het riffje die gespeeld wordt door de gitarist, even kijken, Mark Potter, die heeft gezegd dat hij dat riffje al 10 jaar lang zat te spelen. Elke keer als hij zijn gitaar oppakte, dan was het elke keer dat riffje erin. En op een gegeven moment, de hele band had het niet door dat hij dat steeds deed. Totdat Guy Garvey vroeg van, joh, wat is dat eigenlijk? Ja, en daarmee is dit riffje dus in dit nummer terechtgekomen. Ja, en dan gaan we even door naar een andere klassieker. En ja, dan heb je het over Mrs. Robinson van Simon en Garfunkel. Ja, en die is natuurlijk uiteindelijk terechtgekomen bij de film The Graduate. En de werktitel was zelfs Mrs. Roosevelt. Ja, en die titel werd natuurlijk vervangen door Robinson. En dat was de personage van Anne Bancroft, die dus in die film The Graduate speelt. Ja, en in die film hoor je niet het complete nummer. Het zijn maar een paar korte stukjes. En die korte stukjes staan ook op de soundtrack. Want het hele nummer is pas later uitgekomen. Dus ja, Simon en Garfunkel. En daarna gaan we door met Hold On, de Alabama Shakes. Ja, en het begint heel eenvoudig. Hè, met een drum groove, zo heet dat. Ja, en ze blijven daar een beetje in te zitten. Totdat het moment komt dat de zangeres Brittany Howard steeds meer ruimte krijgt. En dan gaat het nummer steeds verder open. En op een gegeven moment breekt het ook helemaal open. Dus ja, dat lijkt mij een prachtig nummer voor de donderdagavond. Maar eerst Simon en Garfunkel.

0: got to hold on. Gotta hold on. You gotta hold on.
1: You gotta hold on. Alabama Shakes. Ja, leuk nummer. Ik heb deze eigenlijk een beetje erin gezet op goed geluk. Zo van pas wel een beetje bij de lijst. Want ik had zoiets van, volgens mij was dit wel een goeie. En ik dacht gewoon, ik doe hem erin. En we gaan het gewoon live meemaken wat ik ervan vind. En wat jij ervan vindt. En ja, ik vind het gewoon weer een topnummer. Ja, en wat ook weer een topnummer is... Dat is, Ron, het is niet jouw ding, maar ik ben er best wel fan van. En dat is de Black Keys. En dit is dan van het gelijknamige album No Rain, No Flowers. Dus ook het nummer No Rain, No Flowers. En ja, je kan zeggen wat je wil. Het is zo. Ik ben niet zo van het regen, maar het is wel zo. Als het regent, dan zorgt het weer voor de plantjes en de bloemetjes. Dat die ook gewoon kunnen groeien en anders niet zo verdorren. En dat hebben we natuurlijk in de zomer wel gehad. Behoorlijke temperaturen. En ja, wat ik zo een beetje hoor op het weer, weerberichten en online. Ja, gaan we weer naar toch best wel lekkere temperaturen. Het wordt een beetje koud nog vanavond. En dan daarna gaat het weer ietsje warmer worden. Dus we kunnen nog lekker genieten van een soort nazomer. Ja, terwijl de zomer toch wel eigenlijk nagenoeg afgelopen is. En we richting de herfst gaan. Maar ja, als we de herfst hebben gehad en we hebben de winter gehad, dan komt natuurlijk de lente. En ik persoonlijk ben meer een lente-zomerpersoon dan de herfst en winter. Maar ja, ik ken ook weer mensen die helemaal idolaat zijn van de winter. Misschien is dat ook wel een beetje een soort geromantiseerd iets. Hè? De winter, een pak sneeuw, een zonnetje die er zit. Lekker schaatsen op het water. IJs dan, want op het water wordt lastig. Maar ik herinner de winter eigenlijk altijd wel als... het is koud, sneeuw blijft nooit lang liggen. En het is vaak ook een beetje viezig weer. Dus ja, geef maar de lente en de zomer. Dus ja, hoe kwamen we erop? Oh ja, No Rain, No Flowers van de Black Keys. En daarna The Exploding Boy. Die hebben we vorige week of de week ervoor gedraaid. Daar kwam Ron mee. En ik zei tegen Ron van, ik vind het een mooi nummer. Ik ga het album luisteren. En dat heb ik gedaan. En ik vind eigenlijk wel behoorlijk het hele album goed. En ja, dit is het eerste nummer, Fireland, van The Exploding Boy. En ja, die gaan we gewoon lekker draaien. Black Keys eerst en dan The Exploding Boy.

Ja, is ook zo'n klassieke Space Oddity van David Bowie. Ja, en het grappige is met het nummer, dat dus de BBC, want het nummer is trouwens 5 dagen voor de maanlancering uitgebracht. Ja, en de BBC heeft het natuurlijk ook tijdens de maanlancering, zeg ik, de maanlanding. Hebben ze zelfs het nummer gebruikt rond de maanlanding. En dat is nog wel een beetje een merkwaardige keuze. Want als je goed naar de tekst luistert, gaat het niet echt heel lekker met de ruimtereis van Major Tom. En ja, David Bowie heeft later ook gezegd in het programma dat de BBC blijkbaar niet heel goed naar de tekst had geluisterd. Dus ja, oeps, foutje. Ja, en zo kruipen we langzaam door naar het einde van het laatste uur van vanavond. En ik wil nu even 2 ja, prachtige nummers draaien. De ene is Wolf Behind the Glass van Bloutsom. En dat is natuurlijk een artiest die Ilona, de redactrice, gewoon heel goed vindt. Ik trouwens ook. We zijn al heel vaak naar allerlei theatervoorstellingen en optredens van hem geweest. Dus ja. Een bijzondere man met zeker een bijzondere muziek. En het nummer Bloutsoen met Wolves Behind the Glass. Ja, dat is een heel persoonlijk nummer. Hij heeft het namelijk oorspronkelijk geschreven voor ja, een jongetje die kent met nachtmerries om hem gerust te laten stellen. Ja, en later is het nummer natuurlijk veel meer gaan leven voor zoals bij herdenkingen. En hij heeft hem zelfs gespeeld bij uitvaart van een goede vriend. En ja, het heeft een poos geduurd van dat hij ook dat weer kon spelen. Want had het moeilijk mee. Maar ja, het is een prachtig nummer. Ja, en daarna door met Radiohead Creep. En deze hebben we ook al vaker gedraaid. Maar dit is gewoon een klassieker. Ja, en het is... Ja, in het begin heb je, als je heel goed voor het ravijn even luistert, dan krijg je een soort harde gitaaruitbarsting. En Johnny Greenwood, die vond het nummer afhankelijk eigenlijk een beetje te slap en probeerde het met die klappen op zijn gitaar min of meer te verpesten. En precies dat, je probeert iets te verpesten en het gaat juist de andere kant op, want dat werd juist één van de beroemdste geluiden van het nummer. En ja, Er zit natuurlijk ook een stukje van de Hollies in, de Air That I Breathe. Als je een beetje dat luistert zo. Dat noemen ze dan een akkoordprogressie, hoe dat zich allemaal verloopt. En het prachtig nummer. We gaan gewoon luisteren. Eerst naar Blauwzoen en dan naar Radiohead.

Ja, Radiohead met Creep. En daarvoor Blauwzoen met Wolves Behind the Claws. Ja, en zo zijn we aangekomen aan het einde. Het einde van de wereld. Oh nee, dat duurt nog even. Nee, het einde van Simon R. En ja, Simon, oftewel Ron Simon, die is niet gekomen. Hij zei nog, ja, nee, misschien kom ik nog eventjes halverwege naar binnen vliegen of zo. Nou, ik denk het feestje, want dat een van de feestje, dat hij zich daar behoorlijk heeft kunnen vermaken. En misschien hangt hij daar nog en dan komt hij morgen op zijn werk aan en denkt, was ik maar eerder naar huis toe gegaan. Maar ja, maakt allemaal niks uit. Volgende week is hij er ook niet bij, als ik het goed heb. Nou, dat weet ik niet even zeker. Nou, dan moet ik even thuis kijken. Dat maakt allemaal niet uit. Ik ben in ieder geval volgende week. En ja, ik wil zeggen een fijn weekend allemaal alvast. En bedankt voor het luisteren. En we gaan afsluiten met The War on Drugs. Met het nummer Red Eyes. Ja, ik zou zeggen tot volgende week. En maak er een mooie tijd van.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
1: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Een scooterrijder en een fietser zijn donderdagochtend in Voorthuizen frontaal met elkaar in botsing gekomen. Daarbij raakten ze allebei licht gewond. De fietser reed vanuit de richting van Voorthuizen, terwijl de scooterrijder vanuit de richting van Barneveld kwam. Door de botsing brak de fiets doormidden. De twee personen zijn behandeld door ambulancepersoneel. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis en konden indien nodig zelf naar de huisartsenpost. De politie heeft bij beide bestuurders een blaastest afgenomen. In beide gevallen was de uitslag negatief. De gemeente Ermelo trekt 10.000 euro uit voor de aanschaf van luchtdrukwapens om wolven met afwijkend gedrag af te schrikken. Het geld is bedoeld voor maatregelen op de Noord-Veluwe, schrijft de Stentor. Met de wapens kunnen wolven worden beschoten met niet-dodelijke projectielen, met als doel de dieren weer schuw te maken. Aanleiding zijn meldingen van wolven die weinig schuw gedrag vertonen tegenover mensen en voertuigen in het gebied rond Ermelo. Eerder verleende de provincie Gelderland een vergunning voor het verstoren van wolven met een paintballgeweer op de Noord-Veluwe. In februari verleden jaar oordeelde de rechtbank Gelderland dat de vergunning onvoldoende was gemotiveerd. Inmiddels zijn de landelijke regels rond het verjagen van wolven gewijzigd. En tot slot, bij Hotel Hof van Putten aan de Harderwijkerstraat waren woensdagavond meerdere politieauto's en een ambulance aanwezig vanwege een steekincident. De melding kwam rond 9:30 bij de meldkamer binnen. De persoon die gewond is geraakt is een bewoner. Volgens de politie is de zwaargewonde man met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten hebben een andere bewoner aangehouden. Die persoon zit nog vast. Bij het onderzoek is een steekwapen in beslag genomen, meldt de politie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
0: FM. Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Country Time, een programma met veel country muziek. Samenstelling en techniek, Bob Voort.

Wil je rechtstreeks binnenkomen in de studio van Veluwe FM? Stuur dan nu een e-mail naar studio@veluwefm.nl. Studio@veluwefm.nl.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
2: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
1: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Country Time met Bob Voorn. Dit is het tweede uur van Country Time.

Het groene hart van je radio. 24 uur per dag voor Ermelo en Putten. Dit is Veluwe FM.

0: What about it, Hag?
1: Farmer's Blues.
2: For Ermelo en Putten.
3: 24 uur per dag, het nieuws.

0: the end of the, and that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Vorm.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Wat jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen arbodienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

niet eens gezien. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Regio.
1: Goedenacht, dit is het Regio Nieuws. De gemeente Putten wil de oorlogsgeschiedenis van het dorp blijvend vertellen en herdenken. Het nieuwe college heeft daarbij onder meer de opdracht gekregen om de banden met Ladeloen te behouden en verder te versterken. Ook wordt onderzocht op welke locatie de geschiedenis van de gemeente fysiek zichtbaar kan worden gemaakt. Een belangrijk onderdeel van de geschiedenis is de razzia van 1 en 2 oktober 1944. Daarbij voerde de bezetter een groot deel van de mannelijke beroepsbevolking van Putten af naar verschillende concentratiekampen. In totaal kwamen 552 mensen om het leven. Putten herdenkt die razzia op vrijdag 2 oktober bij het monument De Vrouw van Putten aan de Dorpstraat. Provinciale staten van Gelderland hebben woensdag het stikstofbeleid voor kwetsbare natuur vastgesteld. Rond de Veluwe komen zones van maximaal 500 meter waarin strengere regels gelden voor stikstofuitstoot. De maatregelen zijn bedoeld om de stikstofuitstoot te verminderen en natuurherstel mogelijk te maken. Daarmee wil de provincie op termijn ook de vergunningverlening voor onder meer woningbouw en bedrijfsontwikkeling verbeteren. Binnen de stikstofreductiegebieden gelden onder meer strengere regels voor veehouderijen. Nieuwe veehouderijen zijn niet toegestaan en uitbreidingen worden beperkt. Voor woningen blijft bebouwen en verbouwen mogelijk met de reguliere vergunningseisen. En tot slot, de gemeente Ermelo trekt €10.000 uit voor de aanschaf van luchtdrukwapens om wolven met afwijkend gedrag af te schrikken. Het geld is bedoeld voor maatregelen op de Noord-Veluwe, schrijft de Stentor. Met de wapens kunnen wolven worden beschoten met niet-dodelijke projectielen met als doel de dieren weer schuw te maken. Aanleiding zijn meldingen van wolven die weinig schuw gedrag vertonen tegenover mensen en voertuigen in het gebied rond Ermelo. Eerder verleende de provincie Gelderland een vergunning voor het verstoren van wolven met een paintballgeweer op de Noord-Veluwe. In februari verleden jaar oordeelde de rechtbank Gelderland dat de vergunning onvoldoende was gemotiveerd. Inmiddels zijn de landelijke regels rond het verjagen van wolven gewijzigd. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: You're unbelievable. Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.